0: Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekberg is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het Groningse nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: De ochtendploeg.
3: Oh, wacht even, dat gaat helemaal mis, Rob, hè?
4: Ja, nou goed. Zal ik maar gewoon beginnen?
3: Nee, we doen het ook even officieel.
4: Oké. Okay.
3: Ja, het is nog vroeg. Even kijken. Pom, doe even iets voor jezelf anders. Nou, het is wel, ik moet het van ver weg halen. Ja, let op, hoor.
4: Ja.
3: En dan het Groningse nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ondernemers aan de Grote Markt in Groningen hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad over het Red Bull-evenement van afgelopen weekend. Zullen dit op korte termijn grondig evalueren. Hoewel de ondernemers het mountainbike-spektakel een mooie opsteker vonden voor de stad, zeggen ze ook dat er vooraf slecht met hen is gecommuniceerd, waardoor ze veel omzet zijn misgelopen.
5: Als je dat op zaterdag als ondernemer te horen krijgt, morgen en de zondag en maandag moet je dicht, omdat dat ingehezen moet worden, heeft dat echt wel een grote impact.
4: In een woning aan het A-Kerkhof in de stad heeft gisteravond een keukenbrand gewoed. De brandweer heeft het vuur geblust. Niemand raakte gewond. En Richard Carapaz heeft gisteravond de 44ste profronde van Surhuis TV gewonnen. De Ecuadoriaan kwam solo over de streep voor Mats Pedersen uit Denemarken. Diens ploeggenoot bij Little Trek, Pauke Mollema, kwam als derde over de streep.
6: Laatste criterium, zo dicht bij huis eigenlijk. Hè? Ook dus, mooi altijd hier. Altijd vaak gekomen, altijd veel familie langs de kant en bekenden. Dus ja, dat maakt het wel extra bijzonder.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
3: We hadden hier nog een wedstrijdje over lopen, dan gaan we het zo even over hebben. Ja,
4: ja.
3: Ik denk dat de hitte iets al te veel geworden is vandaag voor mij.
0: Radio Noord. De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, korte broek maar aan vandaag, want het belooft een warme, tropische dag te worden. Binnen met de radio is helemaal geen slecht idee. Wat dacht je van de ochtendploeg bijvoorbeeld?
7: Radio Noord. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Edwin.

0: cool and again. Dankjewel, zegt Kevin. Nou, graag gedaan. De nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 29 juli. Goedemorgen, Daphne Blanken.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Rob de Vries.
2: Goedemorgen.
0: En gelijk maar even afwichten dan. Gisteren gingen wij op dit tijdstip ongeveer een weddenschap aan. Wie zou de profronde van Sir Huis de Veen winnen?
2: Ja.
0: Ja, nou, want zo'n wedstrijd, dat is van tevoren in principe al wel duidelijk wie er gaat winnen. Het zal nooit de plaatselijke groenteboer zijn die een rondje mee rijdt.
2: Nee.
0: Nou, wie waren er dan? Nou, Mats Pedersen, dat zei ik.
2: Ze is de winnaar van de groene trui in de Tour de France.
0: Precies. Richard Carapaz, dat zei jij eigenlijk ook, Rob. Maar toen zei ik, nou, die heeft de dag van tevoren ook al gewonnen in Boxmeer. Dat wordt hem niet.
2: Ja, toen verander ik eigenlijk in Bauke Mollema.
0: Ja, maar het werd...
2: Ja, Carapaz. De winnaar van de bolletjes trui in de Tour de France.
0: En aangezien Daphne toen de rest als winnaar had...
2: Ja.
1: Yes!
0: Ja.
1: Oh, wat is dit lekker de dag beginnen.
0: Doe nog eens 3 renners.
1: Ja.
0: Mocht je trouwens Bauke Mollema nog een keer willen zien rijden, dat kan. De organisatie van het spektakel van Steenwijk op 4 augustus heeft aangekondigd dat hij daar zijn afscheid heeft van Noord-Nederland.
2: Ja, van de criteriums.
0: Ja, inderdaad.
2: En zondag rijdt hij de Gouden Pijl in
0: Emmen. Emmen ook nog een keer. Nou, we kunnen hem nog vaak genoeg zien, Bauke Mollema. Het wordt een warme, zeer warme dag vandaag. Heel veel zon. Als je naar de Wadden gaat, 27, 28 graden. Dat is best lekker. Met een windje erbij. Verder landinwaarts loopt het op tot 33 graden vandaag. In het zuiden van het land wordt het nog warmer. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vanaf vandaag weer het Nationale Hitteplan. Derde keer dit jaar dat we dat hebben. Ook al op 11 juli en 18 juli. Het doel van het hitteplan is om mantelzorgers en zorgpersoneel er bewust van te maken dat de mensen voor wie ze zorgen kwetsbaar zijn bij hitte. Maar voor de rest weten we dat natuurlijk ook wel, dat dat zo is. Dus wordt aangeraden door het RIVM voldoende te drinken, de ruimtes koel te houden en alleen 's ochtends en 's avonds naar buiten te gaan. Dan ging ik vanochtend deze kant op het fietsje, in de korte broek. En het miezerde in het begin.
1: Oh, echt?
0: Ja, ik dacht, wat is dit?
2: Ja.
0: Nog even gestopt om te kijken of het echt ging regenen. Ik denk, zou ik dan toch de auto pakken? Nee, dat viel mee. Het was ook na een paar drukken. Het was wel heel lekker vanochtend.
2: Ja, het was een prima temperatuurtje.
0: Net ook even nog naar buiten gelopen. Als je van lekker fris zomerweer houdt, moet je nu naar buiten gaan eigenlijk. Uit je bed, oortjes in, wandeling. Het is nu ontzettend lekker. 29 juli vandaag in 1974. En boerendemonstraties die we nu weer hebben zijn eigenlijk van alle tijden. Want op deze dag in 1974 demonstreerden boeren bij de grenspost Nieuweschans. Ze blokkeerden daar met tractoren de wegen in het land. Ook op andere plekken. Ze wilden hogere prijzen voor hun producten. En verzetten zich toen tegen het Europese landbouwbeleid 1974. En vandaag in 1981 was wat het sprookjeshuwelijk werd genoemd. Het huwelijk van Lady Diana Spencer en Prins Charles van Engeland, wereldwijd door 750 miljoen mensen bekeken op de televisie. Met de kerkelijke inzegening in de St. Paul's Cathedral in Londen. Nou ja, het was niet een heel gelukkig huwelijk. En 15 jaar later ging het stel uit elkaar in 96. En een jaar later zou Diana op een tragische wijze om het leven komen bij een auto-ongeluk in Parijs. Maar dat is een sprookjeshuwelijk, zoals het toen werd genoemd, was op deze dag. In 1981. Goed, terug naar de dag van vandaag. Met zo'n vroege vogel.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Ja, het werk gaat door, ook in de zomervakantie. Bijvoorbeeld voor Geert Scheppers uit Hogezand. Die bezorgt de kranten. Geert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ook nog druk bezig alweer?
2: Ja, ik ben net klaar. Ik was net bij de flat. Er was een hele hoge piep. Ik zei, ik ga er nu weg.
0: Oh, wat voor hoge piep was dat dan, joh?
2: Ik weet niet, waar bij die flat, bij Rolestraat. En nu is het weer goed.
0: Ah, gelukkig maar. Maar doe even de telefoon goed voor de mond, zeg. Geert, dat wil je ook goed verstaan.
2: Nee, het gaat via mijn gehoorapparaat.
0: Oh, op die manier. Ja, oké. Okay.
2: En ik heb helemaal nog geen radio. Dat is hartstikke dood.
0: Wat dan?
2: Ik heb geen verbinding, dus...
0: Dus je mist dit allemaal eigenlijk?
2: Ja, ik hoor je wel, dus dat is wel. Ik hoor het niet via de radio.
0: Ja, nee, nu hoor je mij gewoon via de telefoon natuurlijk. Ja, maar je bent nu klaar met de ronde.
2: Ja. Ik ben nu klaar. Ik heb nou, ik moet ook invallen voor iemand. Ik heb nu goede wijken gelopen. Ik ben om kwart over vier begonnen.
0: En wat ga je nu doen als je zo meteen klaar bent?
2: Ik ga nog even Hart van Nederland kijken en dan ga ik weer op bed.
0: Wat ga je kijken? Oh, Hart van Nederland kijken. Ja. En Radio Noord luisteren, mag ik dan toch hopen?
2: Ja, en Radio Noord luisteren.
0: Ja, Radio Noord luisteren, ja. Zeg, want de krantenbezorger, dat gaat natuurlijk gewoon door. De krantjes zijn wel wat dunner, denk ik. Maar heb jij nog vakantie ergens dan, Geert?
2: Ik ben gehad.
0: Net gehad?
2: Ik heb vakantie gehad en ik ben met pensioen sinds december ben ik met pensioen gegaan. En ik had al nog werk bij mijn baas in de kantine, maar daar ben ik mee gestopt. Ik wou gewoon vrij wezen.
0: Ja.
2: En nu ben ik vrij en dan ga ik vissen en de hele dag. En mooi.
0: Ja, precies. En wat heb je gedaan in de vakantie?
2: We zijn naar Turkije geweest.
0: Oh, lekker man.
2: Voor de zesde keer.
0: Zo all-inclusive?
2: Ja, all-inclusive. Oh,
0: man, eet je dan niet de hele dag door?
2: Ja, bijna wel. Ja. Heel veel.
0: Wel lekker, hè? Even helemaal niks doen.
2: Ja. Helemaal niks doen.
0: Ja, lekker man. Ik hoor wel een hoop auto's op de achtergrond. Het is al best druk zo op dit tijdstip.
2: Nou, dat valt mee. Ja. Ik rijd nu op bij Schoenboer de Boer. En ik ga nu richting huis.
0: Ja, nou en de wind gaat nu ook in de telefoon hangen. Dus we houden het hierbij. Geert, wel trusten voor straks, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Yo, hoi.
2: Voor het bellen.
0: Dankjewel, hoi.
1: De Vroege Vogel. Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud.
1: Samsland, Dada Dansen.

0: Amerikaanse rockband uit de jaren 80, 90. Mr. Big, To Be With You. Niet te verwarren met deze Mr. Big. Deze band heet ook Mr. Big. Decennium eerder, jaren 70. Uit Engeland scoorde die band een hit met dit nummer. Romeo. Nou ja, een beetje muziekkennis. Op ochtend, educatief programma. Het is 6:07. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. In Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, woedt brand in een zorginstelling voor jongeren. Zo'n 20 jongeren die in het pand wonen en hun begeleiders zijn geëvacueerd, meldt de veiligheidsregio daar. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De grote brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En uit voorzorg zijn bijna 200 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp geëvacueerd. Zij zijn volgens de veiligheidsregio naar Buslo gebracht, waar in samenwerking met het Rode Kruis opvang is geregeld. De brand brak gisteravond rond 11:00 uit en kort na 2:00 was het gevaar van uitbreiding geweken. De brand is waarschijnlijk nog geruime tijd bezig met nablussen. Het pand van de zorginstelling is volledig verwoest en de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Duizenden mensen kwamen gisteravond bijeen bij het Homo-monument in Amsterdam. Stonden ze stil bij de aanslag van afgelopen zaterdag op de Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw omkwam en bijna 30 mensen gewond raakten. Onder andere de Amsterdamse burgemeester Halsema hield een toespraak met de boodschap: liefde als antwoord op haat.
1: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
0: En vanavond is er in Utrecht ook een minuut stilte op het Domplein. En in Schonebeek in Drenthe is gisteravond een shovel bij een woning naar binnen gereden. Het gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Een bewoner raakte vervolgens bekneld onder brokstukken van de woning. Tijdens het slopen is er iets naar beneden gevallen, vertelde woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe aan RTV Drenthe. Hulpdiensten waren snel aanwezig, terwijl het mobiel medisch team met een traumaheli assistentie verleende. De bewoner lag niet helemaal onder het beton, maar wel op een rare plek waar de brandweer hem weg heeft moeten halen. Al dus de woordvoerder daar is naar het ziekenhuis gebracht. Dit slachtoffer, hoe het incident met de shovel in de woning kon gebeuren in Schonebeek, is niet bekend. Het Groningse nieuws komt eraan zometeen om 6:30. Rob, wat zit erin?
2: Ja, dan hoor je waarom medewerkers van de intensive care in het UMCG tijd vrijmaken om te kwartetten.

0: Coldplay en Viva la Vida. Het is bijna 6:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Smitshoornerweg in Niekerk is een automobilist even voor 12 uur van de weg geraakt en op de stoep tot stilstand gekomen. Daar botste de auto op een hek bij een woning dat flink beschadigd raakte. Ook de auto liep schade op. Het is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt. Ondernemers aan de Grote Markt in Groningen hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad over het Red Bull-evenement van afgelopen weekend, zodat dit op korte termijn grondig gaan evalueren. Hoewel de ondernemers het mountainbike-spektakel een mooie opsteker vonden voor de stad, zocht het besluit om het in te korten van 2 dagen naar 1 dag voor een flinke streep door de rekening. Die inkorting gebeurde mede doordat een gemeentelijke subsidie uitbleef. De ondernemers zeggen dat de opbrengst van 1 succesvolle dag niet opweegt tegen een week aan opbouwoverlast en gederfde inkomsten. Ze hekelen bovendien de slechte communicatie vooraf.
2: Als je dat op zaterdag als ondernemer te horen krijgt morgen en de zondag en maandag moet je dicht, omdat dat ingehezen moet worden, heeft dat echt wel een grote impact. Natuurlijk werken we er allemaal aan mee. Maar dat moet wel geregeld worden. En dat horen we dan liever ook 6 weken van tevoren, in plaats van letterlijk bijna 6 uur van tevoren.
1: Zegt Norbert van Ommen van Guilik van de Vereniging van Ondernemers Grote Markt. In de woning aan het A. Kerkhof in Stad heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond in de keuken en is geblust door de brandweer. Niemand raakte gewond. Een 36-jarige vrouw uit Stadskanaal is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 maand. Ze verliet in juni 2024 de plek van een dodelijk verkeersongeluk in Oude Pekela. Agenten vonden haar in een sloot. Ze bleek onder invloed van alcohol. Het ongeluk ontstond doordat aan de handrem werd getrokken. Wie in de auto dit deed, werd niet duidelijk. De vrouw is daarom vrijgesproken van het veroorzaken van het ongeval. Ook de bijrijder, haar 39-jarige man, werd vrijgesproken. De straf viel lager uit omdat de vrouw ongeneeslijk ziek is en de rechtszaak lang op zich liet wachten. Bij het ongeluk kwam een 37-jarige man uit Muntendam die op de achterbank zat om het leven. Zorgmedewerkers die kwartetten op de intensive care in het UMCG gebeurt dit sinds kort geregeld. Niet voor de gezelligheid, maar om medische kennis over infectieziekten en antibiotica op te frissen. Uit zijn opleiding Paula Lunenborg bedacht het spel.
3: We hebben dit spel gemaakt omdat antibiotica en infectieziekten vaak wordt ervaren als een lastig onderwerp om te leren. Met name voor artsen in opleiding. En we dachten dat een spelenderwijs leren, dat dat een mooie kans is om de kennisoverdracht eigenlijk makkelijker te maken voor artsen in opleiding.
1: Het spel Besmettelijk ligt sinds kort op alle 80 IC's in Nederland. En Bauke Mollema reed gisteravond voor de 14e en laatste keer de profronde van Surhuis de Veen. De 39-jarige wielrenner neemt aan het eind van het seizoen afscheid en er werd uitgebreid bij stilgestaan. Zo werd hij voorafgaand aan het startschot rondgereden in een cabriolet.
4: Hey, dat was heel leuk in de cabrio. Dat doe je niet elke dag natuurlijk. En helemaal niet met de kinderen zo. Nee, dat is mooi dat het publiek hier weer naartoe gekomen is. En dat geeft toch wel een extra, iets extra, zeg maar. Altijd veel aangehad. En het is toch leuk om zo afscheid hier te nemen ook van het publiek.
1: Tijdens zijn laatste deelname reed Mollema naar de 3e plaats. De Ecuadoriaan Richard Carapaz ging met de winst vandoor voor de Deen Mats Pedersen. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel, Rob.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: Zometeen reacties op ons lopend vuur van gisteren. Door blauwalg zwem ik niet meer in open water. En Arma is er met het weer. Het wordt warm vandaag. Heel warm. Bye.

0: Veel zomerse muziek vandaag op Radio Noord. Natuurlijk veel zomerse muziek op een warme dag. Love in Spoonful. En Summer in the City met Clouseau daarvoor.
1: Lopend vuur.
0: Ja, afkoelen vandaag als het zo warm is. Boven de 30 graden, dan is zwemmen best lekker. Maar ja, veel plekken waar je in open water kunt zwemmen is blauwalg. En dat is best irritant. Kan zorgen voor huidirritatie, maag- en darmklachten. En op veel plekken is alweer zo'n waarschuwing afgegeven voor blauwalg. Nou, ons lopend vuur was gisteren dan ook. Door blauwalg zwem ik niet meer in open water. Gelijk maar even bekentenis doen. Gisteren gezwommen.
2: Oh, echt?
0: Ja. Wij waren met vrienden met een bootje op het water. Aan het Rotsmeer. Lekker varen, hapje drankje mee. En toen ergens, je zag wel op sommige plekken waar we langs voeren, met name een beetje langs de wal, zeg maar. Dat je dacht van, hier moet je niet het water in gaan. Dan zag je het echt flink drijven op het water. Oh, ja. Als je wat verder het water op was, viel het heel erg mee. Dus daar ben ik toch even afkoelen. En daarna thuis.
2: Meteen afspoelen.
0: Even afspoelen thuis en gewoon niet kopje onder gaan, zeg maar. Niet dat je een volle gulp naar binnen krijgt, want dan heb je misschien wel een probleem. Dat is wel lekker om even af te koelen, hoor.
2: Ja, dat snap ik.
0: Heerlijk. Door blauwalg zwem ik niet meer in open water. Wat kan er allemaal binnen?
2: Nou, meneer Woldering die zei, ik zou waar het afgeraden wordt dus niet gaan zwemmen. Geen onnodig risico nemen.
0: Sorry.
2: Harry die zwemt al jaren niet meer in open water. Want die heeft al 15 jaar een zwembad in de tuin.
0: Dat is.
2: Nou, en ik heb heel wat foto's gekregen. Dat is nogal een zwembad.
0: Okay.
2: Ja.
0: Dat moet je allemaal onderhouden ook, hè? Dat water moet je schoonhouden. Ja.
2: Ja. Maar goed, ja, hetzelfde geldt voor Tita. Die zegt, lekker afkoelen in ons eigen zwembad. Ja, dat is voor mij geen optie. Ik heb ook geen tuin.
0: Nee.
2: Dat wordt lastig.
0: En een zwembad. Maar op balkon is misschien wat zwaar, hè?
2: Ja, precies. Ja. Ja. Of in huis. Hm. Ja. Ja, dat heeft niet zoveel zin. Henriette, die zwemt in Lemverdingen. In een zwembad in Eelde.
0: Ja. Ja. Ook abonnement op, ja.
2: Ja, en dat zegt Henk ook. Er zijn zwembaden genoeg in de provincie. Dus dan ga je daar toch even lekker heen om een frisse duik te nemen.
0: Ja, terwijl ik vind open water lekkerder, hoor.
2: Ja?
0: Ja, vind ik gewoon fijner bij een manier.
2: Ja, terwijl mijn oma, daar was ik gisteren, die zegt, nou, ik ga echt niet de zee in. Of open water. Nee, die zegt, ik ga alleen de zwembad in.
0: Zee, heerlijk. Ja.
2: Ja.
0: Maar ik vind een zwembad ook prima. Maar op zo'n dag als vandaag, als je dan vanmiddag heen gaat, moet je wel iemand vragen die heel een beetje opzij wil gaan, als je ook even het water in wil.
2: Nou, inderdaad.
0: Maar overigens, bij het Paterslandsmeer waar ik was, daar geldt die blauwe waarschuwing voor de kant, bij de lijten, zeg maar.
2: Oh ja.
0: En valt mij niet voor het hele meer.
3: Wel.
2: Oké, nee, dat scheelt dan weer.
3: Ja, oh, oké. Okay. Ja. Je ziet wel een beetje pips.
0: Ja. Ik ga ook naar huis zometeen. door blauwe als, heb ik niet meer in open water. Daar was 81% van de stemmen, zeg, ben je.

0: echt een zoon van zijn vader, hè? Enrique Iglesias en Bailamos. 6:45. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Zoals die temperatuur vannacht was toen ik hier naartoe fietste, dat is eigenlijk een perfecte temperatuur. Was lekker, man.
1: Ja, oké.
0: Ik denk dat het boven de 20 graden was vannacht toen ik
1: dat is te zeggen. Want nou ja, inderdaad, in de stad op dit moment een dikke 19 graden. Gisteren werd een maximum hoog van 27 graden. Nou, op dit moment is het vrijwel onbewolkt. En de barometer stand dus een 18 millibar. 15,5 graden op dit moment in Visvliet. Dus ja, het is toch wel een beetje het verschil tussen... zit je erdoor wat tussen de huizen en of wat meer op de vlakte. Waardoor was het dus als minimum 15,5 graden in Visvliet met bewolking en ook wat opklooters. In Gusten werd 26 graden en de zwakke oost-zuidoosten kwint. En in Roodschaal op dit moment een zo'n beetje 16 graden, 12 kilometer zicht. Het is wat half bewolkt, een beetje heijig. En Gusten 10 uur de Zunderbier is de varen 0,5 millimeter verdampt. En het werd 26,5 graden. Nou, verdoog, dit is een gouden best. De temperatuur gaat richting 27, 28 graden op de Wadden. En richting 30 tot 33 graden verder de provincie in. En de wind door eerst door het zuidoosten, draait door het zuidwesten, is zwak tot matig. Vanavond en vannacht helder, 18 tot 20 graden als minimum. En morgen een dag met vrij zonnig weer. En de temperatuur die gaat richting 26 tot 30 graden. En in de loop van de dag komt er in enige bewolking, maar het blijft wel droog.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. Straks gaan we de straat op in Grijpskerk met de vraag: liever een schakelauto of een automaat?

0: 3, 2, 1, je hoort de Bente. En 3, 2, 1. Ja, steeds meer auto's zijn een automaat. Een van de redenen is de opmars van elektrische en hybride auto's. Sommige rijscholen kiezen er nu ook voor om alleen nog maar de automaat aan te bieden. Nou, wat heeft jouw voorkeur? Een schakelauto of een automaat? Met die vraag ging Elwin Baas in Grijpskerk de straat op.
1: Schakel of automaat?
2: Automaat.
3: Automaat.
4: Oh, je hoeft daar geen seconde over na te denken.
3: Nee, heerlijk rijden.
5: Schakelen vond ik vroeger altijd veel leuker. Het is ook leuk om die handeling te doen, zeg maar. En ik kan ook lekker even toeren maken. Maar ik merk wel dat ja, automaat is toch wel fijner.
1: Schakel of automaat?
6: Automaat.
1: Allang?
6: Nee. Dat komt, dat wil ik altijd in de toekomst hebben, want dat is toch wel makkelijker.
1: Maar nu nog altijd de schakelbak?
6: Ja.
1: Maar toch wel in de toekomst, zeg je wel van, ah, ik wil toch wel een ander hebben en dan allemaal wat makkelijker?
6: Ja. Ik heb wat kunststof onderdeel in het lichaam, dus ik heb twee protheses in de knie. Dus dat koppel, dat gaat soms wel heel moeilijk. Dus een automaat is natuurlijk een uitkomst.
2: Ja, dat is gewoon hartstikke makkelijk. Dat rijdt heel relaxed.
1: Heb je wel eens een automaat gereden?
6: Ja, op een vrachtauto. Op een vrachtauto, ja, dat is wel lekker. Want vooral bijvoorbeeld in de file. Als je in de file staat, ja, dan moet je iedere keer koppelen. En dan plop, met één voet. Ja, dat is heerlijk.
1: En vindt u het ook veiliger rijden? Dat u gewoon meer kunt focussen
2: ja, zeker,
1: op...
2: Absoluut, absoluut. Maar er zijn wel meer veilige dingen op deze auto, hoor.
1: U hoeft niet zoveel meer te doen?
2: Ik hoef bijna niks te doen. Hij stuurt zelf, hij remt zelf af, accelereert zelf.
1: U vindt
2: het enige wat je moet doen is natuurlijk zorgen dat de benzine in zit, hè?
1: Je rijbewijs wel in de schakelbak gehaald?
5: Ja.
1: Ja, als je dat nou over zou moeten doen in deze tijd?
5: Dan doe ik nog steeds. Ja. Want ik werk ook als bezorger. En daar rij je ook gewoon met schakelbakken en zo. Dus anders kon ik dat werk niet doen. En dan ik vind het wel heel fijn werk, zeg maar.
1: Als ik nou allemaal over mocht doen en u moest nu een rijbewijs halen... zou u dan gewoon voor een automaat rijbewijs gaan?
3: Ja, zeker weten.
6: Ja, als je één keer... Want iedereen die zo'n ding heeft, die wil nooit weer terug. Je zegt van één keer automaat, altijd automaat.
0: Een automaat afschakelen, de mening op straat. In Grijpskerk is nog wel een leuk lopend vuur waard. Dit. Nou, vandaag niet. Vandaag doen we een zomers lopend vuur. Welke hoor je zo meteen na 7 uur. En er komt een nieuwe Battle of the Sexes aan. Tussen Joy Beunen en Jenning de Bo. Niet op de schaats, maar met een ander vervoermiddel. Welke, dat hoor je na 7 uur in de ochtendbloem.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
2: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
4: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
2: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Op de Smitshoornenweg in Niekerk is een automobilist even voor middernacht van de weg geraakt en op de stoep tot stilstand gekomen. Daarbij raakte een hek bij een woning flink beschadigd. Het is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt. Horecaondernemers in Groningen mogen vanwege het tropische weer hun terrassen vandaag een uur langer openhouden dan normaal. Dat betekent dat terras in de binnenstad tot 3 uur 's nachts en de buiten tot 2 uur 's nachts open mogen blijven. Terrassen aan het water mogen tot middernacht open. En in de Gabriel-flat in Hoogkerk loopt een proef waarbij jongeren bij ouderen in een woonzorgcentrum wonen. Het mes snijdt erbij aan 2 kanten. De kamernood van studenten wordt teruggedrongen en ouderen zijn minder eenzaam. Het wonen daar bevalt studenten Tamar goed.
7: Het is heel gezellig en met de ouderen eenzaamheid en de studentenwoningnood vind ik het een heel... Ik vond het een heel goed concept. En dat ik het dan nog daadwerkelijk ook zelf kon gaan doen, was gewoon heel erg leuk.
6: Meer nieuws om 19:30.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
11: Oh nee, mam.
10: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen, nou rustig aan op deze warmste dag van de week. Met straks een nieuwe battle, De Bo versus Beunen. En nu muziek van Madonna.
14: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
15: Goedemorgen.

0: Madonna, die gisteren nog in het nieuws was, ze heeft namelijk op haar social media een tekst in het Nederlands geplaatst. Inclusief spelfout overigens. Ik heb iets in plaats van iets waar ik over wil praten, schrijft zij. Dat is eigenlijk een vertaling van een tekst die voorkomt in een nieuwe single met Sabrina Carpenter. I've got something I want to talk about, zegt ze daar. Maar de speculatie is wel op gang gekomen. En er wordt nu onder andere gedacht aan een optreden bij World Pride, bij de World Pride in Amsterdam komend weekend. Bij RTL wil een woordvoerder daarvan dat bevestigen nog ontkennen.
1: Nou.
0: Als die zin wordt gebruikt, dan gaat het door. Maar ja, ik kan ook denken van, nou weet je, als er over ons gepraat wordt, ga ik het bevestigen nog ontkennen, want dan wordt er over ons gepraat.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Nou ja, goed. Ja,
1: of gaan heel veel mensen... sorry.
2: Nee, of zou ze hem gewoon optreden gaan geven komend jaar of zo?
0: Dat zou ook kunnen. Ja, dat ze erover met ons wil praten. Nou, dat kan altijd 050-3188-288. Mag ze altijd met ons praten daarover. Op deze warme dag, het wordt echt warm vandaag hoor. Zon, volop zon, zegt Harma. En langs de kust op de Wadden 27, 28 graden, dat is al warm. Landinwaarts kan het oplopen tot 33 graden vandaag. En dat is een mooi moment om over schaatsen te praten. Kunnen jullie nog herinneren aan het eind van het schaatsseizoen, begin dit jaar, de Battle of the Sexes tussen de Grunniger Jenning de Bo en Joy Beunen?
1: Ja.
2: Jazeker.
0: Die gingen de 3 kilometer schaatsen.
2: Ja.
0: En Joy Beunen won. Uiteindelijk.
2: Ja, nipt, maar...
0: Nipt, maar zij won wel. Nou, er komt nu een rematch. Maar niet op de schaatsen. Nee, komend weekend in de auto.
1: Huh?
0: Ja, okay. In Assen, TT-circuit. Ja. Daar is de Racing Day. Dat duurt trouwens 3 dagen. En dan stappen ze allebei in een Mazda MX-5-auto. En dan gaan ze tegen elkaar racen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, Jenning de Bo ziet er wel een beetje tegenop. Want het is een automaat. En het is een geschakelde auto. En hij rijdt automaat. Dat gaf over gehad voor 7 uur. Maar hij zegt ook, ja, het kan toch niet zo zijn, zegt hij tegen de Telegraaf, dat Joy met 2-0 voor komt te staan. Dat kan mijn ego niet aan. Ja. Het is wel heel leuk dit, dat ze dat blijven doen.
2: Ja.
1: Over, ik hoop dat ze wint.
0: Ja?
1: Ja?
0: Nee, ik hoop op Jenning de Bo, want dan is het 1-1 en dan moet er nog een strijd.
1: Oh, ja, dat is ook een goeie, ja. Ja.
0: Dan moeten ze nog weer iets gaan doen. Gaan we even over nadenken wat ze dan kunnen doen. Over strijd gesproken. Er is de strijd om de langste vlucht in de lucht blijven met een vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij Qantas die heeft gisteren geschiedenis geschreven. Een Airbus A350 vloog in 24 uur en 23 minuten non-stop van Melbourne naar Toulouse. Dat was de langste vlucht ooit. Nu is de langste vlucht 19 uur. Zoiets, 19 uur. Dat is van Singapore naar New York.
2: Dat was het, ja.
0: Ja, ja, ja. En ze willen dit vaker gaan doen. Hè. Ze willen een vlucht gaan uitvoeren volgend jaar tussen Londen en Sydney. En eigenlijk was dit een optie om te laten zien, het kan zo lang vliegen.
2: Ja, een testvlucht met een nieuw type toestel.
0: Ja, maar 24 uur, dan moet je wel heel veel gaan lopen in het vliegtuig. Hè, om trombose te voorkomen en verveling te voorkomen. Overigens zijn heel veel mensen die vinden dit interessant, want het was allemaal te volgen via Flightradar. Mensen vinden het leuk om daar te kijken. En deze vlucht werd gevolgd door 3,6 miljoen mensen. Die allemaal zitten te kijken.
1: Zo.
0: Ja. Er is 1 keer eerder een vlucht geweest die nog meer mensen hebben bekeken. Dat was nadat de Engelse koningin Elizabeth was overleden. En de vlucht met haar kist werd gevolgd door 4,7 miljoen mensen.
1: Zo.
0: Dat is in 22.
1: Ja.
0: Nou, dan nog even een vakantieonderwerpje. Dit herkennen we misschien allemaal. Als wij in het buitenland zijn, dan moet je je gaan redden in een andere taal, hè? In Boetland speaking. Redden wij ons? Nou, onderzoekje gedaan door wegenvignetten.nl. Red ons vooral goed in het Engels. 9 op de 10 Nederlanders lukt het prima in het Engels. Het wordt wat anders als het in een andere taal moet. Duits bijvoorbeeld. Nou, iets met dat de helft geeft aan zich daarmee toch best te kunnen redden. Dan meer ouderen dan jongeren overigens. 20ers en 30ers. Een derde voldoende Duits voor op vakantie. En 7 op de 10 60-plussers redt zich ook in het Duits. Het wordt lastiger in Frankrijk. We weten allemaal, Fransen spreken heel goed Frans. Maar een andere taal wordt toch best lastig. 1 op de 8 Nederlands redt zich in het Frans. Vrouwen meer dan mannen overigens. In Spanje is het nog erger. 1 op de 12 redt zich daar. En ik was in Italië. Slechts 3% van de Nederlanders beheerst die taal. Maar met Google Translate kom je er een eind. En met buongiorno kom je ook echt heel ver. En pizza kun je aanwijzen. En bier is bier. Nou, daar ben je al een heel eind. Overigens, dat is alweer mooi voor ons. In de grensregio redden wij ons beter dan elders. Met name met het Duits.
1: Ja,
0: dat paplepel natuurlijk ingegoten. Nou ja. Vroeger had je zo'n woordenboekje voor op vakantie mee. En tegenwoordig kom je ook een hele eind met een menukaart en een fotootje maken. En dan...
1: ja, aanwijzen.
0: Ja, ja. Ja. Kom je wel de vreemdste gerechten tegen, want niet alles wordt lekker vertaald. Nou, mocht je nog op vakantie gaan of op vakantie zijn, veel plezier hoor.

0: Amerikaanse band The Motels en Suddenly Last Summer.
1: Lopend vuur.
0: Nou, zo'n motel heeft misschien wel een zwembad. En over dat zwembad, daar gaan we het over hebben. Ik dacht, vandaag een mooi zomersonderwerp op een warme dag. En je kent die beelden wel, die duiken toch wel weer eens op. En misschien maak je het ook wel mee als je op vakantie bent. Er is een zwembad bij een hotel of een resort. En dat gaat om 9 uur open. En om 9 uur staan er een hele rij mensen klaar met allemaal handdoeken. En die bezetten dan massaal alle bedjes.
2: Ja.
0: De handdoeken leggen. Er zijn geweldige filmpjes van dat mensen rennen en handdoeken mikken op al die... Ja. Die beetje. Nou, dat gaat verder dan de zwembaden alleen. En gisteren hoorden we bijvoorbeeld dat in Italië deze week op het strand bij Napels in alle vroegte allerlei parasolen, lichtbedden en strandstoelen zijn weggehaald. En de mensen 's avonds achtergelaten, zodat ze de volgende dag een plekje hadden. Dat noemen ze in het Italiaans furbetti del ombrellone. Ombrellone klinkt iets als parasol, maar vrij vertaald is ook dat handdoeken leggen. En dat kan €500 boete opleveren overigens. En ze hebben gewoon alles weggehaald. Want, zo zeggen ze, ja, het strand is voor iedereen net als het zwembad en we gaan dat niet reserveren. Ik moet eerlijk zeggen, wij zijn ook op vakantie geweest en dan gingen we, dat was heel rustig op het strand, hè, dus een plek voor iedereen. Maar dan gingen we 's ochtends daar naartoe en dan lieten we wel gewoon onze parasol even staan als we tussen de middag even een siesta voor de tent gingen houden. En dan ging je weer terug naar je parasol.
2: Ja.
0: Maar goed, daar was plek nog, er konden nog honderden mensen bij op dat strand. Misschien dat dat dan scheelt, inderdaad.
2: Ja.
0: Doen jullie dat als je in een zwembad bent? Kraal je dan je handdoek op een bedje zodat je vast een bedje hebt, wil je het water in gaat?
2: Nee. Dat voelt ook echt als een taak. Zo van, ja, ik weet niet. Dat heb ik dan, stel je voor, je denkt van, oké, ik moet dus heel vroeg opstaan om een handdoek neer te gaan leggen.
0: Ja.
2: Denk ik, ja, je wilt toch juist lekker uitslapen dan op vakantie. Dan moet je alsnog, ja, dan kan je net zo goed dan meteen aan het strand gaan liggen.
0: Als je dan bij het zwembad komt, dan wil je toch wel lekker liggen ook even.
2: Ja, nou ja,
3: dat is ook in de schaduw natuurlijk, onder zo'n parasolletje. Op zo'n bedje, zo'n strandbedje.
2: Ja. Ja, maar echt, ik zou al die tijd dat ik daar dus niet op lig en mijn handdoek wel, zou ik me al die tijd schuldig voelen dat niemand anders daar neer kan.
0: Oké, okay, dan heb je dan eentje bemachtigd zonder dat je de hele boel afhangt. En je gaat even het water in, dan laat je handdoek toch wel liggen.
2: Ja, dan wel.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan hang je uren in het zwembad.
2: Oeh.
0: Oeh.
2: Ja, goed punt.
0: Ja, ja. Maar je argument is wel waar. De druk voelen dat je dan zocht. Ja. Oh, ik moet een handdoek. Ja, dat alleen al, ja.
2: Lijkt mij niet lekker.
3: Even voordat je naar de bakker gaat of zo.
2: Ja.
0: En nou, ik ben benieuwd of we met z'n allen in de spiegel gaan kijken. En eerlijk zijn over de stelling. Op vakantie ben ik een handdoeklegger. Wat ik een mooi woord vind trouwens.
2: Ja. Ja.
0: 050-318-288, vertel het ons. En vertel ook misschien wel de ergernis die je erover hebt, of wat je hebt meegemaakt op vakantie op dat vlak.
3: Ja, leuk.
0: Ook heel leuk om te horen, inderdaad. 050-318-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, veel mensen, denk je?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: 6% zegt eens op vakantie ben ik een handdoeklegger.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Oh, dit is misschien wel een beetje de jeugd van velen. Quinten Schram is jarig, is acteur. Die speelde Pietje Bel.
2: Ja.
0: In die films, ja.
2: Oh, zo leuk.
0: Inmiddels is het Piet Bel, dan, want hij is 34 geworden vandaag. Autocoureur Fernando Alonso is jarig 45. En het is de verjaardag van de muziekproducent Darkchild. Die had eigenlijk Rodney Jerkins, niet zo heel bekend die naam. Zijn muziek wel. Hij produceerde muziek van Michael Jackson, Whitney Houston, Lionel Richie, Britney Spears, Destiny Child, Jennifer Lopez. En dit is zijn bekendste productie van Brandy en Monica. The Boy Is Mine.

0: De strijd om een vriendje. The boy is mine. Brandy en Monica, de ochtendploeg. Met zometeen het Groningse nieuws. Wat zat erin, Rob?
1: Ja, dan hoor je hoe Groningen gisteravond stil stond bij de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Schepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Het is 19:30 in Groningen. Hier is het nieuwsoverzicht. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Op de Smitshoornenweg in Niekerk is een automobilist even voor middernacht van de weg geraakt en op de stoep tot stilstand gekomen. Daarbij botste de auto voor een woning op een hek dat flink beschadigd raakte. Ook het voertuig liep schade op. Het is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt. Horecaondernemers in Groningen mogen vanwege het tropische weer hun terrassen vandaag een uur langer open houden dan normaal, heeft de gemeente besloten. Dat betekent dat de terrassen in de binnenstad tot 3 uur 's nachts en daarbuiten tot 2 uur 's nachts open mogen blijven. Terrassen aan het water mogen tot middernacht open. Horecaondernemers zonder terrasvergunning mogen ook tafels en stoelen buiten zetten, behalve als ze de doorgang voor voetgangers hinderen. Het is niet bekend of de ruimere openingstijden morgen ook gelden. Ondernemers aan de Grote Markt in Groningen hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad over het Red Bull-evenement van afgelopen weekend. Ze willen dit op korte termijn grondig evalueren. Hoewel de ondernemers het mountainbike-spektakel een mooie opsteker vonden voor de stad, zorgde het besluit om het in te korten van 2 dagen naar 1 dag voor een flinke streep door de rekening. Die inkorting gebeurde mede doordat een gemeentelijke subsidie uitbleef. De ondernemers zeggen dat de opbrengst van 1 succesvolle dag niet opweegt tegen een week aan opbouwoverlast en gederfde inkomsten. Ze hekelen bovendien de slechte communicatie vooraf.
11: Als je dat op zaterdag als ondernemer te horen krijgt, morgen en de zondag en maandag moet je dicht, omdat dat ingehezen moet worden, heeft dat echt wel een grote impact. Natuurlijk werken we er allemaal aan mee, maar daar, ja, dat moet wel geregeld worden. En dat horen we dan liever ook 6 weken van tevoren, in plaats van letterlijk bijna 6 uur van tevoren.
1: Zegt Norbert van Ommen van Guilik van de Vereniging van Ondernemers Grote Markt. Op het stadhuis in Groningen wapperde gisteravond de regenboogvlag. De gemeente wilde daarmee haar medeleven tonen na de aanslag in Berlijn. Daar reed een terrorist zaterdag met een bestelbus in op de jaarlijkse Pride. 1 persoon kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn was er gisteravond in Amsterdam een herdenking bij het Homo-monument. Die trok honderden mensen. En vanavond wordt ook in Utrecht een minuut stilte gehouden. Bij zorginstelling Lentis aan de Park Laan in Winschoten is gisteravond een gaslucht geroken. Personeel vertrouwde het niet en alarmeerde de brandweer. Die heeft metingen verricht. Voor zover bekend hoeven de bewoners niet te ontruimen. De oorzaak van de gaslucht is niet bekend. Zorgmedewerkers die kwartetten op de intensive care in het UMCG gebeurt dit sinds kort geregeld. Niet voor de gezelligheid, maar om medische kennis over infectieziekten en antibiotica over te dragen. Paula Lunenborg bedacht het spel om de ingewikkelde leerstof zo spelenderwijs over te brengen op collega-artsen in opleiding. Haar idee bleef niet onopgemerkt.
12: Het enthousiasme is groot, groter dan we hadden durven dromen. En dat betekent dat op alle 70 intensive cares in Nederland onze spellen binnenkort te spelen zullen zijn.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Dankjewel, mag ik dan van jou, van dit kwartetspel, de jingle start ochtendploeg om 7:30?
1: Zeker.
13: Ja, oké. Okay.
1: De kwartet.
14: Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, het kan wellicht de oplossing zijn voor twee problemen. De kamernood wordt teruggedrongen en ouderen zijn minder eenzaam. Jongeren die bij ouderen in een zorgcentrum gaan wonen. Zometeen hoor je een mooi voorbeeld daarvan.
15: Goedemorgen.

0: bezongen door Alvaro Soler. Een kamer zoeken als student in Groningen. Nou, dat is best een knap lastig probleem. En ook eenzaamheid onder ouderen is een serieus probleem. Hoe kun je die dingen nou bij elkaar gaan brengen? Nou, in Groningen is een proef gaande waar studenten wonen in een ouderencomplex. Bijvoorbeeld in de Gabriel-flat in Hoogkerk.
1: Mijn naam is Tamer. Ik ben geboren in Friesland. En ik woon nu hier in Hoogkerk. Ik ben 19 jaar oud.
2: Kun je vertellen hoe je hier terecht bent gekomen?
1: Ik had aan het begin van het eerste schooljaar had ik voor de lol naar kamers gekeken. Maar ik had het toen opzij geschoven, want het was gewoon veel te duur. En toen vertelde mijn moeder, die zit ook in de zorgomgeving, en die vertelde over van, oh, er zijn ook projecten waarbij ze ouderen en studenten samenzetten om te kijken hoe dat gaat. En ik zei, oh, dat is wel leuk, maar ik had het nog niet opgezocht of zo. En toen had ik het opgezocht en toen vond ik de website van Connect Generations en toen zag ik dat er een locatie was in Groningen en dat er ook een kamer vrij was.
2: Wat maakt deze plek zo leuk?
1: Het is heel gezellig en met de oudere eenzaamheid en de studentenwoningnood vind ik het een heel, zeg maar, ik vond het een heel goed concept en dat ik het dan nog daadwerkelijk ook zelf kon gaan doen was gewoon heel erg leuk. Dus ik zei ook tegen mijn moeder van ik wil wel het huis, maar niet hoog nodig. Maar ik zei, ik kan dit niet doen.
3: Ik ben Gaia, ik ben 20 en ik studeer Nederlandse taal en cultuur in Groningen.
2: Bleek het iets voor jou te zijn?
3: Ja, veel meer dan ik dacht. Het brengt veel meer voldoening dan ik dacht. Ik dacht, het is gewoon een beetje handig en leuk om met mensen te wonen. Maar ik merk dat ik het heel fijn vind om met een andere generatie in contact te staan. En ook gewoon de binding met mensen. Dat je gewoon altijd iemand hebt in de gang die je begroet. Dat je nooit het gevoel hebt dat je alleen bent in de flat of zo. Het is altijd een leuk gesprek. Dus dat brengt veel liefde en voldoening met zich mee, denk ik.
2: Ja, want het is wel wat anders dan een standaard studentenflat, lijkt me.
3: Ja, zeker. Ja, ik heb wel vrienden die in een normale studentenflat wonen. En dat ziet er wel heel anders uit dan het is ook best wel luxe om zo te mogen wonen. Dus fietsroute is mooi, dus nou ja.
4: Ik ben Annie Balkema.
2: Kijk, ik durf het bijna niet te vragen. Hoe oud bent u?
4: 88.
2: Op een gegeven moment woonden we hier en toen kwamen die dames die kwamen hier bijwonen, die studenten. Ja. Kunt u vertellen hoe dat toen ging?
4: Ja, dat ging heel goed. Want er kwam een student onder mij wonen en die hield heel veel van planten. En ik hou ook van planten, dus ik kijk even over het balkonnetje en dan is het allemaal mooie plantjes.
2: Wat maakt het dat het zo leuk is dat hier die studenten wonen?
4: Nou, dat ze dus ons een beetje bezighouden. Maandagavond met spelletjesavond. En dan serveren ze de thee, drinken en koffie. Dus ja, dat is heel gezellig hoor. Het zijn hele gezellige dames. Dat kan niet beter. Dat kan niet beter.
2: Heeft u ook het idee dat u dan wel een band met die studenten creëert?
4: Net of het mijn kleindochters zijn. Het zijn net mijn kleindochters.
2: Ja. Dat is wel een hele intieme band.
4: Ja, echt een intieme band. Want die ene die vroeg mij zo vaak, gaan we ook even weer samen wandelen?
2: Kunt u zich ook voorstellen dat ze er niet meer zouden zijn? Of zijn ze al niet meer weg te denken?
4: Nee, ze zijn niet meer weg te denken. Ik wou niet graag dat ze weggingen. Nee, wou ik niet graag. Ze brengen hier gezelligheid.
0: Leuk. Bewoonster Annie Balkema van de Gabriel-flat in Hoogkerk. En twee van de studenten die er ook wonen, Tamar en Gaia. In een bijdrage van Wouter Holsappel. En zometeen Bauke Mollema volop in de schijnwerpers tijdens de profronde van Surhuis de Veen. En Harma over een

0: warme goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, hoe warm zou het vandaag worden op het warmste puntje in de provincie, denk je?
1: 33 graden.
0: Zo.
1: Ja, met wat binnenbebaarde kom-effect waarschijnlijk nog wat hoger, maar dat is nooit een officiële meting. Dus ja, dat is, want je meet eigenlijk op open veld en daardoor nooit binnenbebaarde kom. Voor zover als het mogelijk is per Biden, toch iets eraan te doen. Je hebt tegenwoordig heb je van die mooie weerstationnetjes. Er zit een ingebouwde ventilator in, jawel, om het allemaal toch maar een beetje zo perfect mogelijk te krijgen. Maar het wordt inderdaad goudheid, het wordt verder de provincie gewoon tropisch. Want de zon die is er op dit moment goud bij, die krijgt A meer de rum.

0: hebben het uitgebreid in het zonnetje gezet door de organisatie. Zo deed hij voor de wedstrijd een ereronde in een cabrio samen met zijn kinderen. Maar winnen, zoals in 2013, deed hij niet. In de eindsprint werd hij verslagen door Richard Carapaz, de winnaar van de bolletjestrui in de laatste Tour de France. En Mollema eindigde met een derde plaats wel op het podium. En zo werd het al met al een mooie laatste ronde van Surhuis de Veen voor de Groninger.
1: Laatste criterium, zo dicht bij huis eigenlijk. Hè? Ook dus, nee, mooi altijd hier. Altijd vaak gekomen, altijd veel familie langs de kant en bekenden. Dus ja, dat maakt het wel extra bijzonder.
2: Ja. Maakt het ook extra bijzonder dat het de laatste keer is dat je dan even extra in het zonnetje wordt gezet?
1: Ja, nee, dat is zeker leuk inderdaad. En ik ben hier altijd vaak gekomen. En ja, zelfs vroeger al met mijn trainingen dat ik hier door het dorp reed. En ja, dit is wel een van de bijzonderste criteriums voor mij altijd geweest wat dat betreft.
2: Ja, ik kan me volgens mij herinneren dat je dan op de fiets kwam, dan de criterium reed en op de fiets weer naar huis ging.
1: Ja, dat heb ik ook wel gedaan. Vandaag kwam ik ook op de fiets een half uurtje dan van bekende hier in de buurt. Dus ja, nee, dat is natuurlijk lekker makkelijk als het zo dicht bij huis is. En we hebben er een mooie koers van proberen te maken.
2: Ja, voordeel koers al in de cabrio met je kinderen. Ja, hoe was dat om zo'n ereronde met je kinderen te maken?
1: Nee, dat was heel leuk in de cabrio. Dat doe je niet elke dag natuurlijk. En helemaal niet met de kinderen zo. Nee, dat is mooi dat het publiek hier weer naartoe gekomen is. En dat geeft toch wel een extra, iets extra zeg maar. Altijd veel aan gehad. En het is toch leuk om zo afscheid hier te nemen ook van het publiek.
2: Ja, precies. En je wilde je wel even laten zien hè, de laatste keer. Want we zagen je veel voorin.
1: Ja, zeker. Waarom niet? Dus geprobeerd een mooie koers van te maken. En dat is redelijk gelukt, denk ik.
2: Ja. En op het podium, we hoopten dat je zou winnen, maar je werd derde. Wat gebeurde er in de laatste ronde?
1: Ja, die Carapaz die reed wel heel hard. En we kregen het gat eigenlijk niet dicht. En dat was jammer. Zeker met Pedersen, die natuurlijk in de sprint anders heel snel is. Maar dat is niet anders.
2: Welke wedstrijden ga je nou nog doen tot het einde van het seizoen?
1: Eerste zaterdag San Sebastian in Spanje. Ook een van mijn favoriete koers altijd geweest. Het is mooi om daar nog een keer te starten. En dan volgende maand waarschijnlijk al een ronde van Duitsland of Blue, een ronde van Luxemburg. En dan een aantal Italiaanse klassiekers. En hopelijk met Lombardije als laatste.
2: Dat zou mooi zijn, hè? Lombardije de laatste keer. 2019 gewonnen natuurlijk.
1: Ja, dat is ook een van mijn meest bijzondere koersen. Altijd geweest, gewonnen. En bijna elk jaar als prof ook gereden. Dus het zou heel mooi zijn om daar afscheid te nemen.
0: Welkom allemaal in gesprek met Emiel Venema. Wil je hem nog een keer in actie zien dichtbij? Dat kan komende zondag tijdens de Gouden Pijl van Emmen. De Bouza en de ochtendploeg Magnetic.

0: Franse zomerse muziek van Desireless en Voyage, Voyage. Over vakantie gesproken. Op vakantie ben ik een handdoeklegger, is ons lopend vuur, Daphne.
1: Ja, Gea die zei, op vakantie ben ik zeker geen handdoeklegger. Maar dan is er ook geen zwembad of strandligger.
0: Nee, ja. Dat hoeft het ook niet.
1: Nee, dan hoeft het ook niet, inderdaad.
0: De grote markt neer, nee.
1: Nee, precies. B, die vindt het een vreselijke manier om jouw plekje te reserveren. Achterlijk gedrag.
0: Wat is jouw ervaring hiermee? 050-318-2888, vertel het ons. Misschien wel eens een hotel geweest dat we allemaal vol lagen om 8 uur 's ochtends. 050-318-2888 en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Op ons lopend vuur, op vakantie, ben ik een handdoeklegger. 6% van de stemmers is het daarmee eens. Straks kun je weer station winnen, na 8 uur. In wel is dat, in de ochtend.

0: snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl.
6: Het is nu 8 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
8: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
7: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
9: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
10: Pardon?
9: De dag is van ons vandaag.
7: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Vreese wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Vreese werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
11: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: nacht rust.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekberg heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
2: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En wij willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
9: Linda Koops.

0: Womack en Womack met Teardrops. Het is vandaag woensdag 29 juli 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Michiel van der Spek. Goedemorgen, Michiel.
1: Ja, goedemorgen, Linda. Tijdje geleden dat ik hier zat op woensdagmorgen.
0: Nou, zeg dat wel. Ja. Zeg dat wel. Maar wel weer gezellig, toch?
1: Zeker, zeker. Koffie is klaar, dus ik ga zo even ophalen.
0: Oh, helemaal fijn. Ja, daar ben ik nog
1: even voor jou erbij.
0: Ja, ook nog. Oh, lekker. Nou, dat is een goed begin van de ochtend, denk ik dan
1: dacht
0: maar.
1: Ik.
0: Ja, helemaal fijn. Nou, wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Nou, mantelzorgers zijn vaak dag en nacht in touw. En om inzicht te krijgen in hoe je de zorg kunt volhouden, is de mantelzorgtest. En Kees van der Gaag die vertelt ons hier alles over. We spreken ook met Gerda Lampers over de atelierroute Beetze-Terborg, wat aankomend weekend plaats gaat vinden. En Harry Eckhart die vertelt ons alles over de boerenprotesten tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. En de vakantieperiode is nog in volle gang. En hoe brengen wij deze het liefst door? Dat is iets wat we graag willen ontdekken. En vandaag spreken wij Annick Braspenning van camping Zomers Buiten in Oude Pekela om te horen hoe zij het ziet. En we gaan met Jules Genaar het hebben over de hondsdagen, want daar zitten we middenin. En ja, dat zou de warmste periode van het jaar moeten zijn. Ja, wat betekent dat precies? Want ja, volgens mij wordt het ook gewoon warm vandaag. Maar goed, we gaan het zien. Het valt nu nog mee in elk geval. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert. Goedemorgen, Geert.
2: Morgen.
0: Ja, goedemorgen. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.

0: Lynott en Old Town. Het is altijd mooi, hè, met live radio. Ja, ja, het is altijd...
1: Wat filletje, welk filletje zullen we hier nou bij gebruiken? Deze?
0: Oh, ik vind hem wel relaxed. Beetje vakantiemodus. Ik vind hem helemaal goed, Michiel.
1: Houden
0: gaan we doen.
1: Dit vast.
0: Ja, vandaag is het internationale dag van de tijger. En de tijger is misschien wel een van de indrukwekkendste dieren die er zijn. En toch gaat het al jaren niet goed met deze prachtige roofdieren. Door stroperij en het verdwijnen van hun leefgebied is het aantal wilde tijgers jarenlang hard teruggelopen. En daarom werd in 2010 de internationale dag van de tijger in het leven geroepen. Overheden en natuurbeschermingsorganisaties sloegen de handen ineen om de tijger beter te beschermen. Gelukkig heeft het resultaat gehad, want er leven inmiddels weer meer tijgers in het wild dan een aantal jaren geleden. Dus dat is goed nieuws, al blijft bescherming natuurlijk wel hard nodig. En vandaag vragen organisaties als het Wereld Natuurfonds opnieuw aandacht voor het behoud van deze bijzondere dieren. Want hoe mooi zou het zijn als ook toekomstige generaties de tijger niet alleen kennen uit boeken of de dierentuin, maar ook uit de natuur. Ja, en wat voor liedje hoort er nou bij? Hè? Ja, niet hier eigenlijk, hè? We hebben al genoeg aan de wolf, Geert, of niet? Ja, ja. Dat is al spannend genoeg. Een tijger erbij, dat is niet heel handig. Nee, laten we het niet doen, hè? Nee, precies. Goed, we hebben even gekeken, ja, wat voor liedje hoort er nou bij, hè? Nou, wat is nou mooier dan Eye of the Tiger van Survivor?

Frankie Goes to Hollywood en Relax. En daarvoor hoorden we Justin de Wild met Cheerio. En daarvoor hoorden we Cliff Richard en Some People. Ja, het is alweer bijna 9:30. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Samsland en Da Da Dansen.

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Gistermiddag is ter hoogte van Trapel een persoon op de AG Wildervankweg aangereden. Naar verluid is de persoon eerst op de Trapelerveen en door een bestelauto geraakt en daarna de N366 opgelopen en daardoor een vrachtwagen geschept. De hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het is niet bekend hoe het met de betrokken automobilisten gaat. De N366 werd ter plaatse volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting van de L52, de weg tussen Reden en Asjedorp, wordt op vrijdag 31 juli opgeheven. Het tijdstip is nog niet bekend, maar met de heropening van het traject is de verbinding weer hersteld. Aangezien er nog werkzaamheden nodig zijn, met name op het gebied van verkeersveiligheid, rijdt het verkeer totdat deze werkzaamheden zijn voltooid weer via de oude brug. In Muntendam gingen dinsdagochtend zo'n 50 schapen aan de wandel en gingen op wandel door het dorp. Jan Ploeger, die tegen 7 uur de deur uitstapte aan de akkers, stond wel even raar te kijken dat de hele kudde door de straat liep. De schapen waren niet bang voor hem en lieten zich gemakkelijk weer naar hun weide leiden. Schapenherder Rosa, die ook ter plaatse kwam, denkt dat de schapen ergens van zijn geschrokken. Ze zijn normaal erg braaf en bovendien staat er een wolf weer een raster omheen. Het komend weekend zijn er weer de Jacks Racing Days op het TT-circuit in Assen. Van vrijdagavond tot zondagavond ronken daar de motoren van snelle auto's, motoren en supercars. Een bijzondere uitdaging is dit keer de Battle of the Sexes. Dit keer niet op de schaats, zoals afgelopen winter in Leeuwarden, maar Joy Beune en Jenny de Bo gaan tegen elkaar racen in een Mazda MX-5 Cup Challenge. Ze denken op die slotzondag een grote kans te hebben om van elkaar te winnen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag blijft het zonnig en droog in het noorden. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 34 graden met een zwakke windkracht, windkracht 2. De komende nacht is het helder en het daalt het kwik af tot ongeveer 19 graden. De bewolking neemt de komende dagen toe en blijft het zo goed als droog. De temperatuur overdag daalt tot 28 graden Celsius en 16 graden 's nachts. De wind is matig, windkracht 4 en draait naar het noordwesten. In het weekend is er meer kans op zon.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

Loreen en Euphoria. En daarvoor hoorden we John Travolta en Grease Lightning. Ja, we spreken straks met Kees van der Gaag. Want er is een mantelzorgtest. Waarmee je kunt zien hoe je de zorg vol moet houden. En zonder jezelf voorbij te lopen eigenlijk. We gaan het straks allemaal horen. Maar we gaan eerst nog even verder met The Course en Radio.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht in touw. Maar hoe houd je de zorg vol zonder jezelf voorbij te lopen? De mantelzorgtest helpt om daar inzicht in te krijgen. En daarover spreken wij met Kees van der Gaag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat is de mantelzorgtest precies?
2: Nou ja, eigenlijk is de mantelzorgtest een korte vragenlijst op internet. Waarmee iemand kan nagaan, de mantelzorger dus, of hij of zij een mantelzorger is. En of er sprake is van overbelasting, want dat wil je natuurlijk voorkomen.
1: Ja. Ja, dat is zeker zo. En waarom is deze test ontwikkeld?
2: Nou ja, om dan bij het laatste aan te sluiten. Eigenlijk is de mantelzorgtest vooral ontwikkeld om eigenlijk

0: Als blijkt dat iemand overbelast dreigt te raken. Welke hulp of ondersteuning is er dan beschikbaar?
1: Eigenlijk best heel veel. Ik denk dat er meer beschikbaar is dan mensen weten. En daarom ben ik echt heel blij dat u dit interview ook houdt. Want ik denk, wij moeten als gemeente grijpen eigenlijk iedere gelegenheid aan om de mantelzorgtest, naar buiten toe het licht te laten zien. Want mensen kunnen met behulp van die mantelzorgtest ook zien welk aanbod er voor hun is. En specifiek voor hun is. En dan hebben we het over bijvoorbeeld hulp bij de huishouding. Als je een indicatie hebt, dan kan je er vanuit de WMO kan je helpen. Je hebt welzijnsactiviteiten, je hebt voor Humanitas heb je activiteiten. Je hebt vanuit de WMO, als er vraagstukken zijn rondom vervoer, kan de WMO vaak al wat betekenen. Er is dus best heel veel. En de mantelzorgtest, die help je daar heel goed doorheen. En voor mensen die moeite hebben met internet, en dat zijn er natuurlijk ook, en dat geeft niet, dan is er nog steeds een mogelijkheid om contact op te nemen met de Welzijnsstichting De Badden. En die kan mensen dan zelf, het zijn samen met mensen zelf die het test doen, dan mogen we eigenlijk in een persoonlijk gesprek kijken wat er nodig is.
0: En aan wat voor vragen moeten we denken?
1: Nou, de praktijk laat zien dat het eigenlijk heel divers is, maar er springen er toch wel een paar uit. En dat is een hele belangrijke is vragen rondom de huishoudelijke ondersteuning. Hè. Dat is toch wel iets wat echt uitspringt. Ook het vervoer. Hè. Mensen moeten toch veel zaken geregeld worden voor vervoer. Maar ook afspraken met instanties, dat is vaak ook complex. Is dat. En dat zijn toch wel zaken die daar uitspringen. En als ik kijk, ik ben er nog eventjes ingedoken. Nou, eigenlijk zijn dat, laat ik zeggen, die regelfunctie, huishoudelijke ondersteuning, dat zijn toch wel een beetje belangrijke dingen die er echt uitspringen.
0: Ja, ik kan me daar wat bij voorstellen. Want het is ook wel lastig om hulp te vragen eigenlijk, hè?
1: Absoluut. En dat is, dat blijkt ook, dat weten wij uit ervaring, maar we weten ook uit de literatuur, de vraagverlegenheid wordt het dan genoemd. En mensen vinden het heel moeilijk om hulp te vragen. En het is ook nog een keertje, je moet ook natuurlijk beseffen dat je hulp nodig hebt. Want de mensen zeggen het ook vaak, nou ja, het zit wel even tegen, maar ach, ik red het wel. En mensen redden het vaak ook wel, maar het kan ook wat gemakkelijker gemaakt worden, want je wilt niet dat mensen overbelast raken.
0: Nee, want dan ben je verder van huis.
1: Exact, precies. Ja. En dat is echt iets wat we met z'n allen moeten en willen voorkomen.
0: Juist. Waar kunnen mensen de mantelzorgtest vinden?
1: De mantelzorgtest die is te vinden op, even kijken, want een goede vraag. Ik moest, dat is, als je naar de, kan enerzijds kan het via de gemeentesite van Pekela, want daar staat ook een link naar de mantelzorgtest. En anders als je intikt op internet mantelzorgtest Pekela, www.mantelzorgtestpekela.nl, dan kom je daar ook.
0: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat heel veel mensen die daarvoor in aanmerking komen ook inderdaad die test gaan doen.
1: Nou, dat hopen we ook van harte. Gelukkig, dat wil ik wel even zeggen. Ik heb nog even gekeken, het laatste kwartaal hebben wij toch 64 mensen die daar weer gebruik van gemaakt hebben. En nou, dat vind ik echt heel hoopvol. Want je wilt ook dat mensen het leren ontdekken en zich daarmee ook wat kunnen helpen.
0: Ja, juist. Dat het ook een beetje naamsbekendheid krijgt. Nou, exact. Ontzettend bedankt. Ja. Ik hoop dat wij hieraan hebben meegeholpen. En het komt vast goed.
1: Dank je wel. Dank je wel voor de moeite ook.
0: Oké.
2: Ja, hoor. Groningen 1. Houd je op de hoogte.

Drukwerk en Marianneke. En daarvoor hoorden we Rick Ashley en Never Gonna Give You Up. Ja, het is alweer bijna 10 uur, dus we gaan zo naar het volgende uur toe. En in het volgende uur spreken wij met Gerda Lambers over de atelierroute Beetse Terborg, wat aankomend weekend plaats gaat vinden. En Harry Eckhart die vertelt ons alles over de boerenprotesten tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Dat dus allemaal in het volgende uur. We gaan nu nog even luisteren naar Young at Heart van The Bluebells. Ja!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe box

0: rust.
1: Het is nu 10:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
7: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Atlantis is Calling van Modern Talking. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Op 1 en 2 augustus staan Beetze en Terborg weer helemaal in het teken van kunst en cultuur. Tijdens de atelierroute openen kunstenaars, muzici en theatermakers op 15 bijzondere locaties hun deuren. Met het thema theater belooft het een inspirerend weekend te worden, vol kunst, muziek en verrassende ontmoetingen. En we spreken hierover met Gerda Lampers, is inmiddels al bij ons in de studio aanwezig. En afgelopen weekend kwamen boeren in actie langs het TT-circuit in Assen uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook vanuit Westerwolde sloten agrariërs zich aan. En we praten over de zorgen die leven, wat de boeren willen bereiken en welke acties er de komende tijd mogelijk nog volgen. En we spreken hierover met Harry Eckhart. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Me, Myself and I van De La Soul. En ja, daarvoor hoorden we A Real Mother for You van Johnny Guitar Watson.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Op 1 en 2 augustus veranderen Beetze en Terborg opnieuw in één grote openluchtgalerie. En we spreken hierover met Gerda Lampers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En welkom bij ons in de studio.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: Hoe is de Beetze Terborg atelierroute ontstaan eigenlijk?
2: Het is ontstaan vanuit een activiteit van een aantal kunstenaars die aan de Beetze en in Terborg woonden. En die vonden het eigenlijk leuk om buiten actief te zijn binnen hun eigen atelier. Ook te laten zien wat ze deden. Dat is ondertussen ruim 21 jaar geleden. En sinds die tijd zijn we aan de gang.
0: Ja, 21 jaar geleden al.
2: Ja, helaas 2 keer onderbroken door de corona.
0: Ja.
2: Dus dit is de 19e keer.
0: Ja, ja, jeetje. Wat mooi. Ja, en wat maakt de atelierroute nou zo bijzonder?
2: Nou, wat het bijzonder maakt is het feit dat het een hele mooie route is qua locatie. Dat alle kunstenaars ook aanwezig zijn en alle tijd hebben om uitleg te geven over wat ze doen, wat ze maken, wat je ziet. Dat je kunt kopen van iemand die je kent.
0: Ja.
2: En dat maakt het zo leuk.
0: Ja, ja, dat is wel prachtig inderdaad. Ik heb een kaartje van je gekregen, hè, waar de atelierroute ook op staat. Het is inderdaad een hele mooie route ook.
2: Ja, we hebben dit jaar 15 locaties. En die zijn allemaal langs de Beetzerweg en in Terborg en langs de Borger-Tangerweg gelegen. En dat vormt een hele leuke route die je zowel kunt fietsen, heel erg goed, gedeeltelijk kunt lopen of helemaal als je heel erg sportief bent.
0: Over hoeveel kilometer hebben we het dan?
2: Het is ruim 8 kilometer.
0: Oh ja.
2: Dus voor de wandelaars is het een flink stuk. Helemaal als je overal ook nog even wilt kijken.
0: Ja.
2: Maar er zijn op verschillende locaties ook goede parkeergelegenheden. Dus je kunt ook, laten we zeggen, een stukje met de auto, een stukje wandelen, een stukje verder met de auto en weer een stukje wandelen. Alles is mogelijk.
0: Ja.
2: Ook helemaal met de auto, dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook nog. Dus een gezellig dagje uit.
2: Ja, zeker. Als je alles wil zien, dan moet je er echt wel een dag voor uittrekken.
0: En wat gaan de mensen allemaal zien?
2: Nou, er is een enorme variëteit in kunst te zien. Beeldende kunst. Naast beeldende kunst ook muziek en toneel. Dus er zijn allerlei vormen van kunst te zien. Beeldende kunst, fotografie, schilderijen, keramiek, beeldhouwwerk, houtbewerking. Van alles eigenlijk.
0: En nog wat. Ja, ja, precies.
2: Heel breed.
0: En het thema is theater.
2: Ja.
0: Hoe zien de bezoekers dat terug?
2: Het thema is theater. Daarbij willen we het theater in het zonnetje zetten. Dat kun je terugzien in het theater. Wat ook meedoet. Ons eigen openluchttheater in Sellingen. Ja. Je kunt het zien in een bijzondere tentoonstelling in Kerkje Opwaarts. Wat door 2 kunstenaars uit Ter Apel wordt ingericht. Wat voor ons ook een verrassing gaat worden.
0: Dat is mooi natuurlijk.
2: Ja, en er is ook nog een workshopachtig iets waarbij de mensen zelf allemaal mee kunnen doen. Ook in het thema theater. In de Schaapskooi in Terborg. Daar kun je actief worden, zijn.
0: Ja.
2: En zelf iets moois maken.
0: Ja.
2: En voor de rest hebben we een hele leuke speurtocht. Dit jaar een letterpuzzeltocht. Op elke locatie, alle 15 locaties, is een klein schilderijtje met een letter te vinden. Die letters kun je op formulier invullen. Bij elkaar puzzelen eigenlijk. Net zoals je bij de televisieprogramma's wel ziet.
0: Ja.
2: En daarmee kun je een leuke prijs winnen. 2 prijzen eigenlijk. Een Nationale Theaterbon voor 2 personen.
0: Kijk.
2: En er is namens het Openluchttheater ook nog een bijzondere vrijkaart, 2 vrijkaarten in een pakketje voor de tentoonstelling, voor de voorstelling van dit jaar.
0: Kijk,
2: dus
0: dat is natuurlijk ook mooi meegenomen.
2: Dat is allemaal mooi meegenomen.
0: Ja.
2: Ja. En we hebben ook de kunstenaars gevraagd om binnen hun eigen tentoonstellingje iets neer te zetten wat met theater te maken heeft.
0: Ja.
2: Dus op die manier willen we alles een beetje extra kleur geven.
0: Ja, komt het thema overal weer terug.
2: Ja.
0: Ja, en ik zie op het plaatje ook wat muzieknootjes staan.
2: Ja, we hebben ook muziek. Er zijn 5 muzici. Bas Broekhuis en vrienden, noemen we ze maar. Zij maken elektronische muziek in de stijl van de Berliner Schule. Voor degene die dat kennen.
0: Ja.
2: Het is hele bijzondere muziek. Het is niet de muziek die je normaal op de radio hoort.
0: Nee.
2: Maar het is wel heel erg mooi en heel passend in de hele sfeer van de atelierroute.
0: Ja.
2: En dat maakt het zo leuk.
0: Ja, dat maakt het zeker leuk. Ja, en horecagelegenheden zijn ook op de route aanwezig.
2: Ja, we hebben 2 grote horecagelegenheden. Kopje Geniet doet dit jaar weer mee.
0: Ja.
2: Net als het Kerkje Opwaarts, waar weer een heel gezellig terras met eet- en drinkmogelijkheden zijn. En halverwege is nog een kleine horeca. Er zijn ook nog overal toiletvoorzieningen geregeld. Die staan ook op het kaartje. Dus voor het natje en droogje is ook gezorgd.
0: Kijk, niets staat in de weg voor een leuk dagje uit, hoor ik al wel weer.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Hoe laat begint het?
2: We beginnen om 11 uur. En we vragen ook echt mensen, kom niet voor die tijd. Want de mensen hebben echt de tijd nodig om alles leuk en gezellig en mooi in te richten.
0: Ja.
2: Maar van 11 tot 5 zijn we beide dagen open.
0: Kijk.
2: Ja.
0: En hoe kunnen mensen de route ook zien? Is er een...
2: De route is te zien op de flyers. Op onze website is de route te downloaden. Dus dat is heel makkelijk.
0: Ja.
2: De route is ook nog aangegeven met vlaggen. Dus elke locatie is aangegeven met een vlag. Op elke locatie is ook het routebord weer terug te vinden. Waarbij ook aangegeven is waar je op dat moment bent.
0: Kijk.
2: Dus
0: ja.
2: Het wijst zich eigenlijk vanzelf.
0: En heb je ook een startpunt of kan je overal instappen?
2: Je kunt in principe overal instappen. Het handigste is als je wil fietsen en je bent niet van hier, pik een grote parkeerplek. Die zijn ook op het kaartje aangegeven.
0: Ja.
2: En stap daar lekker op de fiets.
0: Ja.
2: Of ga stukjes lopen.
0: Ja.
2: Het kan op allerlei manieren.
0: Ja. Nou, ik hoor het al. Het klinkt hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Er is veel variatie voor ieder wat te doen. En,
2: Ja, er is eigenlijk dachten we voor elk wat wils.
0: Ja.
2: En helemaal met de puzzeltocht erbij wordt het een beetje interactief geheel.
0: Ja.
2: En we hopen dus op een ontzettend gezellige route. Waarbij er gewoon heel veel mensen heel veel plezier gaan hebben.
0: Nou, volgens mij komt dat wel goed. Ja, en dan het weer nog natuurlijk. Hè? Maar dat hebben we niet in de hand.
2: Nee helaas niet. Dus
0: Volgens mij gaat het zonnetje schijnen.
2: Het zonnetje gaat schijnen en we hopen dat het eigenlijk niet te heet wordt.
0: Nee, precies.
2: Dat is ook niet erg fijn.
0: Nee.
2: Maar zoals het er naar uitziet, komt het helemaal goed.
0: Volgens mij ook. Volgens mij ging het helemaal de goede kant op aankomend weekend. Dus ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat heel veel mensen hier aan mee gaan doen aankomend weekend.
2: Ja,
0: dankjewel.
2: Dat hopen wij ook. En welkom allemaal. Zaterdag en zondag.
1: Groningen 1. Houd je op de hoogte. Je luistert naar Groningen 1.

0: The Bee Gees en Stayin' Alive. Ja, we spraken net Kees van der Gaag nog even, waar wij een gesprek mee hebben gehad om 9:45 over de mantelzorgtest. De mail of de website die hij door heeft gegeven, die klopte niet helemaal. Dat moet zijn bekela.mantelzorgtest.nl. Dus bij deze, als jullie de mantelzorgtest willen gaan doen, kunt u hem daar vinden. Ja, het is 10:30 geweest, dus we gaan naar het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Gistermiddag is ter hoogte van Trapel een persoon op de AG Wildervankweg aangereden. Naar verluid is de persoon eerst op de Trapelerveen en door een bestelauto geraakt en daarna de N366 opgelopen en daardoor een vrachtwagen geschept. De hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het is niet bekend hoe het met de betrokken automobilisten gaat. De N366 werd ter plaatse volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting van de L52, de weg tussen Reden en Asjedorf, wordt op vrijdag 31 juli opgeheven. Het tijdstip is nog niet bekend, maar met de heropening van het traject is de verbinding weer hersteld. Aangezien er nog werkzaamheden nodig zijn, met name op het gebied van verkeersveiligheid, rijdt het verkeer totdat deze werkzaamheden zijn voltooid weer via de oude brug. In Muntendam gingen dinsdagochtend zo'n 50 schapen aan de wandel en gingen op wandel door het dorp. Jan Ploeger, die tegen 7:00 de deur uitstapte aan de akkers, stond wel even raar te kijken dat de hele kudde door de straat liep. De schapen waren niet bang voor hem en lieten zich gemakkelijk weer naar hun weide leiden. Schapenherder Rosa, die ook ter plaatse kwam, denkt dat de schapen ergens van zijn geschrokken. Ze zijn normaal erg braaf en bovendien staat er een wolf weer een raster omheen. Het komend weekend zijn er weer de Jacks Racing Days op het TT-circuit in Assen. Van vrijdagavond tot zondagavond ronken daar de motoren van snelle auto's, motoren en supercars. Een bijzondere uitdaging is dit keer de Battle of the Sexes. Dit keer niet op de schaats, zoals afgelopen winter in Leeuwarden, maar Joy Beune en Jenny de Bo gaan tegen elkaar racen in een Mazda MX-5 Cup Challenge. Ze denken op die slotzondag een grote kans te hebben om van elkaar te winnen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag blijft het zonnig en droog in het noorden. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 34 graden met een zwakke windkracht, windkracht 2. De komende nacht is het helder en het daalt het kwik af tot ongeveer 19 graden. De bewolking neemt de komende dagen toe en het blijft het zo goed als droog. De temperatuur overdag daalt tot 28 graden Celsius en 16 graden 's nachts. De wind is matig, windkracht 4 en draait naar het noordwesten. In het weekend is er meer kans op zon.

Joesoen door en Nene Cherry met 7 Seconds. En we spreken straks met Harry Eckhart over de boerenprotesten tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hij is inmiddels al bij ons in de studio. Dus daar gaan we het straks over hebben. We gaan er eerst nog even luisteren naar Fleetwood Mac en Don't Stop.

0: Ook in het kader van uitspoeling van nitraat zijn heel veel maatregelen getroffen. En nu ligt er een nieuw stikstofplan waarbij tot 2035 nogmaals weer dikke 40% ammoniakemissie moet worden gereduceerd.
1: Ja.
0: Ja, en ergens houdt dat op. En de vraag is even, waar hebben we het over? En wat schiet onze natuur ermee op?
1: Ja.
0: Dat is maar de vraag.
1: Ja, want waar hebben we het over?
0: We hebben het over een juridisch, theoretisch, gerealiseerde stikstofproblematiek.
1: Ja.
0: En dat heeft hier in Nederland ernstige gevolgen. Ook ten opzichte van buitenland bijvoorbeeld, waar de normen zoals in Duitsland forse keren hoger liggen dan hier in Nederland. Even voor de beeldvorming. We hebben het hier over maximale depositie, zoals ze dat noemen, neerslag van stikstof op onze natuurgebieden van maximaal 0,05 mol. Is omgerekend 0,14 gram stikstof, oftewel een vogelpoepje.
1: Ja.
0: Meer mag er niet op. In Duitsland ligt de norm op 300 mol. Dus dan praat je al over 21,4 mol, is 300 gram stikstof. Dus ligt de normering forse keren hoger.
1: Ja.
0: En dan praten we over Europa 1. En in Europa hebben we het in 1992 met de Habitatrichtlijn afgesproken. Dat we hebben het over instandhouding van onze natuur. Ja. Kijk, we moeten zuinig zijn op onze natuur.
1: Zeker.
0: Maar we hebben het over instandhouding. Op basis van de situatie in 1992. Dus, en alles wat er nu op lijkt en naartoe gaat met de nieuwe stikstofplannen resulteert in, als de plannen doorgaan, in nog meer fors meer krimp van de veehouderij. Ook extra bufferzones rondom natuurgebieden waar de normering nog strenger ligt, waar het boeren eigenlijk onmogelijk wordt. Je moet nog verder extensiveren. Ja, en dan kom je van het een en het ander. Afwaardering van landbouwgrond. Niet voldoende omzet meer. Ja, en dan geeft het gewoon enorme problemen voor de huidige boeren, maar ook voor mogelijke bedrijfsopvolgers. Ja, die kunnen de tent wel sluiten, zeg maar.
1: Ja, want is het dan allemaal zo nodig?
0: Nou, dat is het punt nu. Omdat we dus een theoretisch en ook juridisch gerealiseerde stikstofprobleem hebben. Want alles wat boven dat vogelpoepje gaat, zeg maar, dat wordt juridisch wordt er gewoon aangevochten door bepaalde groeperingen. En die zorgen ervoor dat de vergunningverlening bij bedrijven gewoon op slot zit. En zelfs nu zo, dat in bepaalde gebieden mogelijk vergunningen ingetrokken worden.
1: Ja.
0: En dat zag je dus de afgelopen week, bijvoorbeeld in Brabant. Er zijn 5 pluimveebedrijven die daar zitten, bestaande bedrijven. Dat dreigt nu dat die de vergunningen worden ingetrokken. Nou, als dat de nieuwe realiteit is, dat je als bestaand bedrijf met bestaande vergunningen niet meer weet waar je toe bent, dat het mogelijk is dat jouw vergunningen worden ingetrokken, ja, dan is het hek van de dam.
1: Ja.
0: Dan, wie weet, ben jij de volgende die aan de beurt is?
1: Ja.
0: En niet alleen boerenbedrijven, maar ook andere ondernemingen die in een bepaalde zone zitten van 500 meter of 1000 meter vanaf een natuurgebied.
1: Ja.
0: Die kan het overkomen. Vandaag heb je vergunning, morgen is het over.
1: Ja.
0: Dus dat is, dat is ernstige dreigingen.
1: Ja, toch bijzonder dat soort dingen bedacht worden, toch?
0: Ja, dat is eigenlijk vanuit een 30 of 20 of 10 jaar geleden is dat eigenlijk hier in Nederland gecreëerd. Het is een gecreëerd stikstofprobleem. En daar zitten we nu mee met de gevolgen, ook juridisch gezien. Want een rechter die toetst bepaalde vergunningen en denkt van, nou ja goed, oké, het voldoet wel of niet aan de criteria en ook naar de toekomstige criteria. Dus en er is meteen even aan een Raad van State, hoe gaat die ermee om?
1: Ja.
0: En dan uit voorzorgsprincipes hebben heel veel rechters nogal de neiging om te zeggen van, nou ja goed, dan maar krimpen of stoppen of vergunningen intrekken. Maar je moet je steeds af gaan vragen, maar wat schiet de natuur

0: er hier nu mee op?
1: Ja.
0: Dat is de hamvraag.
1: Ja.
0: Dus vanuit de agrarische sector wordt ook dringend... is eigenlijk de noodzaak om beter te monitoren in de natuur. Maar hoe is het nu werkelijk dan?
1: Ja.
0: Ten opzichte van 30 jaar geleden. En wat is er allemaal wel al gebeurd? En waar staan we nu? En wat is er mogelijk nog nodig hier en daar om te kijken van... Oké, hier en daar kan het misschien nog wat beter of moet het nog anders? Maar niet op deze manier... met dit generiek beleid, dat er nu eigenlijk een forse generieke korting eraan zit te komen. Waarvan heel veel bedrijven noodgedwongen straks moeten gaan stoppen.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk niet wenselijk. En de vraag is inderdaad of het allemaal noodzakelijk is ook. Nou zijn er dus boerenprotesten geweest. Wat wordt ermee bereikt? Wat proberen ze ermee te bereiken?
0: Nou, in elk geval richting de politiek om wakker te schudden van dat de sector hier absoluut niet mee eens is. Dus laten zien van middels demonstraties van, dit gaat zo niet goed komen. Ernstige zorgen over de toekomst van boerenbedrijven. Maar daarbij ook niet alleen boerenbedrijven... maar ook aanverwante sectoren die worden keihard geraakt hier in Nederland. Dat zijn dan de toeleveringsbedrijven dus aan de afzetkant. Dus je hebt mechanisatiebedrijven, de zuivelfabrieken... die straks niet voldoende volume meer aan melk ontvangen. Ja. Slachterijen die dichtgaan. Transportsector wordt geraakt. Heel veel transport is agro gerelateerd. Hè, met aan- en afvoer van producten.
1: Ja.
0: En de dienstverlenende bedrijven, loonbedrijven. Ja, je kunt zo gek niet bedenken. De veevoerindustrie.
1: Ja.
0: Veevoersector. Nou ja, daar ben ik daar zelf werkzaam in.
1: Ja.
0: Dus die, de veevoersector staat ook de omzet onder druk. Die is nu al aan het krimpen.
1: Ja.
0: Ja, en dat gaat ook ten koste van de werkgelegenheid. Maar ook op het platteland heeft het ernstige gevolgen. Je moet je voorstellen, qua werkgelegenheid... maar ook boerenbedrijven die verdwijnen. Aanverwante sectoren die uitgehold worden... en ten koste gaan van de werkgelegenheid. Ja, en dat heeft ook... ik noem dat even als voorbeeld van wat is ook heel veel... dingen met het platteland, waar hier allemaal gebeurt. Ook in Vlagwedde bijvoorbeeld. We hebben de Vlagwedde landbouwbeurs.
1: Ja.
0: We hebben de Truckrun straks zaterdag.
1: Ja.
0: We hebben de Trekkertrek. Een tal van evenementen. De Boerendrok.
1: Ja. Ja,
0: daar heb je allemaal boeren voor nodig om het een en het ander op touw te zetten.
1: Ja.
0: En als je daarin gaat snijden, gaat het ten koste van de leefbaarheid van het platteland.
1: Ja, en dat zien ze in Den Haag natuurlijk een heel stuk minder... dan dat wij hier in de regio kunnen zien.
0: In de Westen hebben ze daar geen last van.
1: Nee, precies. Of geen last van. Nee, precies. Dan zien ze dat allemaal niet zo.
0: Nee.
1: We kunnen hier uren over doorpraten... maar ik zie dat de tijd alweer... het gaat zo hard. Kunnen we de aankomende tijd nog acties verwachten?
0: Nou, waarschijnlijk wel. Kijk, dat ligt eraan van hoe de politiek nu de komende weken ermee omgaat. Dus daar valt of staat heel veel mee.
1: Ja.
0: Is er bereidheid om ook door deskundigen die heel veel... Er is heel veel deskundigheid die laten ook zien van... hoe goed of hoe slecht is het dan werkelijk met de natuur?
1: Ja.
0: En wat is het beleid de komende jaren?
1: Ja.
0: En daar valt of staat veel mee.
1: Ja.
0: En dat is ook afhankelijk van wat het antwoord is en wordt vanuit Den Haag.
1: Ja.
0: Of er meer of wel of geen nieuwe acties komen.
1: Nee, duidelijk. We gaan het allemaal meemaken en we gaan het allemaal volgen ook. Want dat is ontzettend belangrijk natuurlijk. Ja, bedankt voor de toelichting en de informatie. En,
0: maar als ik nog even de tijd heb.
1: Zeker.
0: Ik heb nog graag, wou ik nog even verwijzen. Dat is heel interessant. Naar een documentaire van Robert Ellenkamp. De natuur houdt zich niet aan natuurbeleid. Kun je op YouTube filmpjes zien.
1: Ja.
0: Er zijn deskundigen, boswachters aan het woord van situatie in 5 natuurgebieden hier in Nederland. Hoe de situatie was 5 jaar geleden en nu.
1: Oké.
0: En hier en daar valt het best wel mee. Of eigenlijk zelfs herstel en verbetering.
1: Juist.
0: Dus De vraag is van, ja, of in elk geval onze, daar zit de sector op te hameren, stop met dit theoretische, juridische wanbeleid.
1: En kijk eventjes naar de officiële feiten.
0: De feiten.
1: Ja, ja, precies. Ja. Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie.
0: Graag gedaan.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Shannon Webb en No Worries. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Ja, de schoolvakantie in onze regio is alweer aan zijn vierde week begonnen. En wat wij graag willen weten is hoe de vakantie momenteel doorgebracht wordt. En we spreken hierover met Annieke Braspenning van Camping Zomers Buiten in Oude Pekela. En we spreken ook met Jules Genaar, want het zijn, we zitten op dit moment in de hondsdagen. Ja, en dat, de hondsdagen dat staat bekend als zeg maar de warmste periode van het jaar. En ja, of dat ook allemaal daadwerkelijk zo is en hoe dat allemaal ontstaan is. Nou ja, goed, dat horen we dus straks allemaal van Sjoel. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Robbie Williams en Rock DJ. En daarvoor hoorden we Redbone met We Were All Wounded. En at Wounded Knee is het volgens mij. Maar het is zo'n lange tekst.
1: Houd je op de hoogte.
0: Goed. We zitten met z'n allen midden in de vakantieperiode. En wij vragen ons af, hoe ziet een vakantie er in onze regio nu eigenlijk uit? Vandaag spreken wij met Aniek Braspenningo van Camping Zomers Buiten in Oude Pekela. Goedemorgen, Aniek.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jullie beheren een camping waar rust, ruimte en natuur centraal staan. Is dat iets wat in deze tijd meer gewaardeerd wordt dan vroeger?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, mensen zijn echt op zoek naar een stukje stilte, een stukje natuur. Ja, ik denk dat dat zeker heel erg gewaardeerd wordt.
0: En is het fenomeen kamperen dan ook wel veranderd in de loop der jaren?
2: Ik zie dat het voor veel mensen wat luxer is geworden. Wat grotere caravans, wat grotere campers. En toch komen ook de echte kampeerders met een fantastische, leuke retro caravan. En mensen die gewoon eenvoud willen en gewoon genieten van de rust.
0: Want wat is het dan wat het kamperen zo leuk maakt?
2: Even weg zijn van alles. In alle eenvoud, in alle natuur, in alle stilte. Gewoon genieten van de plek waar je bent. Even geen telefoons. En dan hoef je natuurlijk niet helemaal voor naar het buitenland. Hè. Dat kunnen we prima hier in Nederland doen.
0: Ja, zo is het ook. En je bent ook meer buiten natuurlijk.
2: Ja, zeker. Mensen leven echt buiten.
0: Ja. Nou ja, jullie hebben dus ook een camping. Hè? Camping Zomers Buiten in Oude Pekela. Waarom zijn jullie een camping begonnen?
2: Ik vind het werken met gasten vind ik zelf heel erg leuk. En deze mensen zijn eigenlijk altijd vrolijk. Het geeft een stuk rust. Het gastvrij zijn. Ik vind het een fantastische manier om te ondernemen.
0: Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En komen er nou veel gasten uit de regio naar jullie toe? Of is het ook voornamelijk vanuit andere provincies of zelfs buitenland? Kan natuurlijk ook nog.
2: Nou, het is eigenlijk heel divers. Ik heb zeker ook mensen gewoon uit de omgeving. Winschoten, Veendam. Mensen hoeven soms helemaal niet ver te gaan om echt ook eruit te zijn. Maar verder hebben ze uit het hele land. We hebben veel mensen, we hebben ze uit Zweden, Noorwegen, veel Duitsland, België. Ja, heel divers eigenlijk.
0: En als je nou gaat kamperen, waar moet je dan op letten?
2: Ja, waar moet je op letten? Ik denk dat je alleen echt moet zorgen dat je je kampeeruitrusting op orde hebt. En wat dat ook is. Hè. Sommige mensen nemen een tent mee. Anderen komen met een caravan. De anderen met een camper. En dat je een kampeerplaats uitzoekt of een camping die bij je past.
0: Ja, want dat kan natuurlijk van alles zijn. Hè. Je hebt verschillende soorten ook.
2: Ja, klopt. Hè. Je hebt hele grote met heel veel animatie. Of kleinere, zoals die van ons. Waar vooral rust, respect en ruimte het motto is.
0: Ja. Ja, dat is ook super fijn. En als er nou mensen zijn die bij jullie komen en zeggen van nou, wat kan ik vandaag eens even gaan doen? Wat zijn de tips?
2: Er is in de omgeving zoveel hier te doen. En met de kinderen tot de 10 jaar adviseer ik vaak om naar een dino-park te gaan. We hebben natuurlijk landgoed Boetangen in de buurt. We hebben hier het Pekela, het Heeresmeer. Natuurlijk een schitterend groot gebied. We hebben Borgerswold in de omgeving. Is het weer wat minder, dan adviseer ik ze vaak. Goh, ga even een dagje naar Groningen. Ga het Forum even beklimmen. Ik heb vandaag mensen die... even kijken, die gingen naar Tropicana. In Vietnam, het grote zwembad. Ja, er is zoveel hier te doen.
0: Ja, er is genoeg in de omgeving natuurlijk om je te vermaken.
2: En natuurlijk vooral het fietsen ook. Hè? Het fietsen en het wandelen in de omgeving. Dat doen mensen hier heel veel.
0: Ja, want de regio is prachtig.
2: Zeker.
0: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, en tot slot zou ik nog graag willen weten, kamperen jullie zelf ook op vakantie?
2: Niet meer. Dat heb ik vroeger wel heel veel gedaan. Maar het voelt alsof ik altijd vakantie heb.
0: Ja, zo is het ook.
2: Ik woon op een camping en ik geniet hetzelfde als waar onze gasten van genieten.
0: Dus begrijp ik daaruit dat jullie eigenlijk niet meer op vakantie gaan, maar gewoon al vakantie hebben bij huis?
2: Ik heb het gevoel dat ik het hele jaar vakantie heb.
0: Ja. Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. Want wij willen eigenlijk wel graag weten van hoe ziet een vakantie er nu tegenwoordig uit. Maar goed om te horen dat het, dat het hartstikke goed gaat met kamperen ook. En dat er genoeg te doen is, ook in de regio. Ontzettend bedankt.
2: Graag gedaan. En misschien tot ziens.
0: Ja, tot
2: op
0: ziens.
2: Oké, dag.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

Cambodia van Kim Wilde. En daarvoor hoorden we Mike Berry met de tribute to Buddy Holly. Ja, het is alweer bijna 11:30. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even Harry Styles en As It Was.

Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Beleef het dal van de Ruiten A wanneer de zon onder is en de maan het landschap verlicht. Er is een avondwandeling. Tijdens deze avondwandeling vertelt de boswachter over het nachtleven in het Beekdal en ervaar je de rust van de natuur in de schemering. Dat is vanavond om 9 uur. Start is bij gasterij Natuurlijk Smeerling. U kunt zich aanmelden via de site van Natuurmonumenten. De info hierover vindt u in de activiteitenagenda van Westerwolde Actueel. In de gemeente Oldambt zijn in de eerste helft van dit jaar 108 misdrijven geregistreerd voor het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2025, toen er 129 registraties waren, zijn dat er dus 21 minder. In Pekela werden voor het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen 17 misdrijven geregistreerd. Dat is 1 minder ten opzichte van het eerste halfjaar van 2025. De cijfers komen uit het openbare dataportaal van de politie. Gistermiddag is ter hoogte van Ter Apel een persoon op de AGE Wildervangweg N366 aangereden. Naar verluid is de persoon eerst op de Ter Apel Ter Apeler Venen door een bestelauto geraakt en daarna de N366 opgelopen en daardoor een vrachtwagen geschept. De hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het is niet bekend hoe het met de betrokken automobilisten gaat. De N366 werd ter plaatse volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting van de L52, de weg tussen Rheden en Asschendorf in Duitsland, wordt op vrijdag 31 juli opgeheven. Het tijdstip is nog niet bekend. Met de heropening van het traject is de verbinding weer hersteld. Aangezien er nog werkzaamheden nodig zijn, met name op het gebied van verkeersveiligheid, rijdt het verkeer totdat deze werkzaamheden zijn voltooid weer via de Oude Brug. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag blijft het zonnig en droog in het noorden. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 34 graden met een zwakke wind, windkracht 2. De komende nacht is het helder en daalt het kwik af tot ongeveer 19 graden. De bewolking neemt de komende dagen toe en het blijft net zo goed als droog. De temperatuur overdag daalt tot 28 graden en 16 graden vannacht. De wind is matig, windkracht 4, en het draait naar het noordwesten. In het weekend is er weer meer kans op zon.

I still haven't found what I'm looking for. En daarvoor worden we de dijk met bloedend hart. Ja, we gaan straks in gesprek met Jules Genaar. Want we zitten in de hondsdagen. En dat zou de warmste periode moeten zijn van het jaar. En of dat ook zo is, dat horen we dus straks. Maar we gaan eerst nog even verder met Belle Perez. En Que viva la vida.

0: vida. Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ze komen ieder jaar voorbij, de hondsdagen. En volgens velen de warmste periode van de zomer. Maar klopt dat eigenlijk wel? We spreken hierover met Jules Genaar. Goedemorgen, Jules.
2: Dag Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de hondsdagen, dat is niet echt vol met hondsweer volgens mij, hè? Of hondenweer, moet ik zeggen.
2: Nou, dat kan wel natuurlijk als het slecht is met veel regen en dergelijke. Dus dat kan eigenlijk alle kanten op. Pardon. Als het dus flink wat buien zijn, dat kan ook wel aan deze tijd van het jaar. Het is natuurlijk de warmste tijd van het jaar, dat klopt wel. Zo van half juli tot half augustus. En de hondsdagen zelf, ja, die lopen eigenlijk van 18 juli tot 18 augustus... of 20 juli tot 20 augustus. Dat is allemaal niet zo strikt. Maar het is in een tijd dat je vaak wat warmer weer hebt. En soms ook een beetje onvoorspelbaar weer. Maar dat laatste moet je dan vooral zien in de gemiddelde zomer... dat je ineens een warme periode hebt, maar het toch een beetje wisselvallig is. En vaak van die dagen dat er niet te veel wind is... en dat er ineens een paar flinke buien vallen, dat het een beetje vochtig is. Een beetje benauwd, veel muggenbeten en zo... En dan heb je vaak het spreekwoord van een zon die steekt, regenbuien kweekt. Dus dat je echt die vochtigheid voelt en dat er later de dag flinke buien voorbij komen. Dat is één puntje. De hondsdagen qua naamgeving komt natuurlijk uit het sterrenbeeld Sirius. De grote hond die erin staat. En die staat nu precies in de buurt van de zon. Die zie je overdag, zie je s'nachts uiteraard niet. Maar goed, dat is een één puntje. Er is ook veel verbinding met mythologie. Natuurlijk, dat het vroeger in de hondsdag ontzettend slecht was. Dan moesten de honden binnenblijven, die werden agressief. Was zo'n 100 jaar geleden in Gelderland ook een

0: zomer met ja, dat gemiddelde weer, weet je wel. Dat een beetje dan weer wat warmer is, dan weer wat kouder en wat meer buiig. Ja. Dat lijkt toch wel een beetje verleden tijd. Het is meer dat je wat langere periodes hebt met mooi weer en ook wat langere periodes met flinke buien erbij.
1: Ja, want is er dan echt nog zo'n periode van hondsdagen dat je dat nu nog kunt zeggen? Of verandert dat allemaal een beetje?
0: Ja, ik vind het wel een goed punt, eerlijk gezegd, wat je daar eventjes aan geeft. Gaat het nog op die hondsdagen? Nou, het is natuurlijk warm in deze tijd van jaar gemiddeld. Dus de kans op echt warme periodes, nou nu weer bijvoorbeeld, is natuurlijk wat groter. Maar dat je echt dat wisselvallige weer blijft en dat het ook lang wisselvallig blijft, dat lijkt me wel een klein beetje verleden tijd. Hè. Ze zeggen vaak dat nou, als het nu warm weer is, dan blijft het de volgende maand warm weer. Maar je hebt er ook jaren gezien dat het in juli behoorlijk warm was en dat het in augustus begon te regenen en het ook niet meer ophield. Dus ik vind het een beetje een moeilijke discussie. Het lijkt erop dat het allemaal wat standvaster is qua periodes. Dat je niet 1-2 dagen hebt buien, dan weer een warme periode. Het is meer een aantal dagen achter elkaar dat het buiig is en koel. Wij hadden vorige week ook vrij koel weer. 4-5 dagen met noordwestenwind. Temperatuur onder de 20 graden. En nu hebben we weer een periode met meerdere dagen van warm en overwegend zonnig weer.
1: Ja. Ja, want hoe ziet het er de aankomende tijd allemaal uit?
0: Oh,
1: ja, nou wil je toch aan de lijn hebben.
0: Ja, ik kan niet overal tegelijk naar kijken natuurlijk. Dus ik heb Geert er niet gehoord. Die maakt het weerbericht tegenwoordig, begrijp ik. Dus nou ja, vandaag warm zal wel 32 graden worden. Laten we niet overdrijven. De luchtvochtigheid is natuurlijk beperkt, dus dat zal wel meevallen. Maar goed, neem je rust een beetje vanmiddag, als je dat kan in ieder geval. En morgen hebben we ook nog wel 30 graden, denk ik. Maar dan komt er een zuidwestenwind, dus dat geeft wat verkoeling. Zeker later op de dag. Vanavond is het natuurlijk een hele warme zomeravond. De warmte in huizen blijft ook hangen. Maar morgenavond is het alweer anders. Dan is er een flinke westenwind met temperaturen onder de 20 graden. En vrijdag en in het weekend zitten we waarschijnlijk vrij goed met goede temperaturen. Maar wel wellicht, het zou ook weer mooi zijn, vrijdag enkele regenbuien.
1: Kijk, ja, dat heeft de natuur ook wel nodig op het moment, hè?
0: Ja, we zitten nog redelijk goed natuurlijk. Hè? Er is toch al 30, 35 mm gevallen deze maand. Dus ja, is ongeveer de helft wat we normaal krijgen. Maar ten opzichte van andere delen in het land gaan we daar goed. Wat betreft in eerste of vrij goed.
1: Ja, dat is wel fijn. Alles kan een
0: dat
1: beetje groen zijn.
0: Ja. Ja. Goed voor de piepers, hè?
1: Ja, toch?
0: Goed voor het land, ja. Nee, kijk, Noord-Holland, Zuid-Holland, zeker ook het Zuidwesten en Brabant. Daar snakken ze naar regen, maar dat is nog niet echt direct op komst. Terwijl wij misschien vrijdag weer een paar buien krijgen. Dus geen paniek wat betreft de droogte. Het is al droog bij ons, maar geen paniek, zou ik zeggen.
1: Nou, klinkt hartstikke goed. Ontzettend bedankt maar weer, Sjoel.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, en we gaan het zien voor de aankomende dagen wat het weer voor ons brengt. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, ja.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Sao Solido Summer Night van Diesel. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En we gaan het onder andere hebben over de heropening van de brug Reede-Asschendorf en de recordpoging Padel. En je kunt ook weer stemmen natuurlijk voor de Wie van de Drie keuzeplaat op onze Facebookpagina van Groningen 1. Breng je stem uit en laat ons zo weten met welke plaat wij vrijdag de week mogen afsluiten. Michiel, bedankt voor de techniek van vanochtend.
1: Ja, graag gedaan.
0: En ja, Geert, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En tot vrijdag. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan.

0: Het is nu 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

0: nieuwe stikstofplannen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is wat.
0: Dat is wat. Ja, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, hoe ziet dat eruit? Kijk, je moet het zo zien, de afgelopen 30 jaar heeft vanuit de landbouw is er al meer dan 60% van de ammoniak is al gereduceerd qua emissie. Dus er zijn al hele grote stappen ondernomen. Ook in het kader van uitspoeling van nitraat zijn heel veel maatregelen getroffen. En nu ligt er een nieuw stikstofplan waarbij tot 2035 nogmaals weer dikke 40% ammoniakemissie moet worden gereduceerd.
0: Ja.
1: Ja, en ergens houdt dat op. En de vraag is even, waar hebben we het over? En wat schiet onze natuur ermee op?
0: Ja.
1: Dat is maar de vraag.
0: Ja, want waar hebben we het over?
1: We hebben het over een juridisch, theoretisch, gerealiseerde stikstofproblematiek.
0: Ja.
1: En dat heeft hier in Nederland ernstige gevolgen. Ook ten opzichte van buitenland bijvoorbeeld, waar de normen zoals in Duitsland forse keren hoger liggen dan hier in Nederland. Even voor de beeldvorming, we hebben het hier over maximale depositie, zoals ze dat noemen, neerslag van stikstof op onze natuurgebieden van maximaal 0,05 mol, is omgerekend 0,14 gram stikstof. Oftewel, een vogelpoepje.
0: Ja.
1: Meer mag er niet op. In Duitsland ligt de norm op 300 mol. Dus dan praat je al over 21,4 mol, is 300 gram stikstof. Dus ligt de normering forse keren hoger.
0: Ja.
1: En dan praten we over Europa 1. En in Europa hebben we het in 1992 met de Habitatrichtlijn afgesproken dat we hebben het over instandhouding van onze natuur. Ja. Kijk, we moeten zuinig zijn op onze natuur.
0: Zeker.
1: Maar we hebben het over instandhouding op basis van de situatie in 1992. Dus, en alles wat er nu op lijkt en naartoe gaat met de nieuwe stikstofplannen resulteert in, als de plannen doorgaan, in nog meer fors meer krimp van de veehouderij. Ook extra bufferzones rondom natuurgebieden waar de normering nog strenger ligt, waar het boeren eigenlijk onmogelijk wordt. Je moet nog verder extensiveren. Ja, en dan kom je van het een in het ander. Afwaardering van landbouwgrond. Niet voldoende omzet meer. Ja, en dan heeft het gewoon enorme problemen voor de huidige boeren, maar ook voor mogelijke bedrijfsopvolgers. Ja, die kunnen de tent wel sluiten, zeg maar.
0: Ja, want is het dan allemaal zo nodig?
1: Nou, dat is het punt nu. Omdat we dus een theoretisch en ook juridisch gerealiseerde stikstofprobleem hebben. Want alles wat boven dat vogelpoepje gaat, zeg maar, dan wordt juridisch wordt er gewoon aangevochten door bepaalde groeperingen. En die zorgen ervoor dat de vergunningverlening bij bedrijven gewoon op slot zit. En zelfs nu zo, dat in bepaalde gebieden mogelijk vergunningen ingetrokken worden.
0: Ja.
1: En dat zag je dus de afgelopen week, bijvoorbeeld in Brabant. Er zijn 5 pluimveebedrijven die daar zitten, bestaande bedrijven. Dat dreigt nu dat die de vergunningen worden ingetrokken. Nou, als dat de nieuwe realiteit is, dat je als bestaand bedrijf met bestaande vergunningen niet meer weet waar je toe bent, dat het mogelijk is dat jouw vergunningen worden ingetrokken, ja, dan is het hek van de dam.
0: Ja.
1: Dan, wie weet, ben jij de volgende die aan de beurt is?
0: Ja.
1: En niet alleen boerenbedrijven, maar ook andere ondernemingen die in een bepaalde zone zitten van 500 meter of 1000 meter vanaf een natuurgebied.
0: Ja.
1: Die kan het overkomen. Vandaag heb je vergunning, morgen is het over.
0: Ja.
1: Dus dat is, ernstige dreigingen.
0: Ja, toch bijzonder dat soort dingen bedacht worden, toch?
1: Ja, dat is eigenlijk vanuit een 30 of 20 of 10 jaar geleden is dat eigenlijk hier in Nederland gecreëerd. Het is een gecreëerd stikstofprobleem. En daar zitten we nu mee met de gevolgen, ook juridisch gezien. Want een rechter die toetst bepaalde vergunningen en denkt van, nou ja goed, oké, het voldoet wel of niet aan de criteria en ook naar de toekomstige criteria. Dus, en er is meteen even aan een Raad van State, hoe gaat die ermee om?
0: Ja.
1: En dan uit oorzaaksprincipes hebben heel veel rechters nogal de neiging om te zeggen van, nou ja goed, dan maar krimpen of stoppen of vergunningen intrekken. Maar je moet je steeds af gaan vragen, maar wat schiet de natuur er hier nu mee op?
0: Ja.
1: Dat is de hamvraag.
0: Ja.
1: Dus vanuit de agrarische sector wordt ook dringend is eigenlijk de noodzaak om beter te monitoren in de natuur. Maar hoe is het nu werkelijk dan?
0: Ja.
1: Ten opzichte van 30 jaar geleden. En wat is er allemaal wel al gebeurd? En waar staan we nu? En wat is er mogelijk nog nodig hier en daar om te kijken van, oké, hier en daar kan het misschien nog wat beter of moet het nog anders? Maar niet op deze manier met dit generiek beleid dat er nu eigenlijk een forse generieke korting eraan zit te komen. Waarvan heel veel bedrijven noodgedwongen straks moeten gaan stoppen.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk niet wenselijk. En de vraag is inderdaad of het allemaal noodzakelijk is ook. Nou zijn er dus boerenprotesten geweest. Wat wordt ermee bereikt? Wat proberen ze ermee te bereiken?
1: Nou, in elk geval richting de politiek om wakker te schudden van dat de sector hier absoluut niet mee eens is. Dus laten zien van middels demonstraties van dit gaat zo niet goed komen. Ernstige zorgen over de toekomst van boerenbedrijven. Maar daarbij ook niet alleen boerenbedrijven, maar ook aanverwante sectoren die worden keihard geraakt hier in Nederland. Dat zijn dan de toeleveringsbedrijven aan de afzetkant. Dus je hebt de mechanisatiebedrijven, de zuivelfabrieken die straks niet voldoende volume meer aan melk ontvangen. Ja. Slachterijen die dichtgaan. Transportsector wordt geraakt. Heel veel transport is agro gerelateerd. Met aan- en afvoer van producten.
0: Ja.
1: En de dienstverlenende bedrijven, loonbedrijven. Ja, je kunt zo gek niet bedenken. De veevoerindustrie.
0: Ja.
1: Veevoersector. Nou ja, daar ben ik daar zelf werkzaam in.
0: Ja.
1: Dus die, de veevoersector staat ook de omzet onder druk. Die is nu al aan het krimpen.
0: Ja.
1: Ja, en dat gaat ook ten koste van de werkgelegenheid. Maar ook op het platteland heeft het ernstige gevolgen. Je moet je voorstellen, qua werkgelegenheid, maar ook boerenbedrijven die verdwijnen. Aanverwante sectoren die uitgehold worden en ten koste gaan van de werkgelegenheid. Ja, en dat heeft ook, ik noem dat even als voorbeeld van wat is ook heel veel dingen met het platteland waar hier allemaal gebeurt. Ook in Vlagwedde bijvoorbeeld. We hebben de Vlagwedde landbouwbeurs.
0: Ja.
1: We hebben de Truckrun straks zaterdag.
0: Ja.
1: We hebben de Trekkertrek. Een tal van evenementen. De Boerendrok.
0: Ja. Ja,
1: daar heb je allemaal boeren voor nodig om het een en het ander op touw te zetten.
0: Ja.
1: En als je daarin gaat snijden, ja, dan gaat het ten koste van de leefbaarheid van het platteland.
0: Ja, en dat zien ze in Den Haag natuurlijk een heel stuk minder dan dat wij hier in de regio kunnen zien.
1: In de Westen hebben ze daar geen last van.
0: Nee, precies. Of geen last van. Nee, precies. Dan zien ze dat allemaal niet zo.
1: Nee.
0: We kunnen hier uren over doorpraten, maar ik zie dat de tijd alweer... Het gaat zo hard. Kunnen we de aankomende tijd nog acties verwachten?
1: Nou, waarschijnlijk wel. Kijk, dat ligt eraan van hoe de politiek nu de komende weken ermee omgaat. Dus daar valt of staat heel veel mee.
0: Ja.
1: Is er bereidheid om ook door deskundigen die heel veel... Er is heel veel deskundigheid die laten ook zien van... Hoe goed of hoe slecht is het dan werkelijk met de natuur?
0: Ja.
1: En wat is het beleid de komende jaren?
0: Ja.
1: En daar valt of staat veel mee.
0: Ja.
1: En dat is ook afhankelijk van wat het antwoord is en wordt vanuit Den Haag.
0: Ja.
1: Of er meer of wel of geen nieuwe acties komen.
0: Nee, duidelijk. We gaan het allemaal meemaken en we gaan het allemaal volgen ook. Want dat is ontzettend belangrijk natuurlijk. Ja, bedankt voor de toelichting en de informatie. En,
1: maar als ik nog even de tijd heb.
0: Zeker.
1: Ik heb nog graag, wou ik nog even verwijzen. Dat is heel interessant. Naar een documentaire van Robert Ellenkamp. De natuur houdt zich niet aan natuurbeleid. Kun je leuk op YouTube, op YouTube kun je filmpjes zien.
0: Ja.
1: Er zijn deskundigen, boswachters aan het woord van situatie in 5 natuurgebieden hier in Nederland. Hoe de situatie was 5 jaar geleden en nu.
0: Oké.
1: En hier en daar valt het best wel mee. Of eigenlijk zelfs herstel en verbetering.
0: Juist.
1: Dus de vraag is van, ja, of in elk geval, onze, daar zit de sector op te hameren. Stop met dit theoretische, juridische wanbeleid.
0: En kijk eventjes naar de officiële feiten.
1: De feiten.
0: Ja, precies. Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie.
1: Graag gedaan.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Gistermiddag is ter hoogte van Trapel een persoon op de AG Wildervankweg aangereden. Naar verluid is de persoon eerst op de Trapeler Veen en door een bestelauto geraakt en daarna de N366 opgelopen en daardoor een vrachtwagen geschept. De hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het is niet bekend hoe het met de betrokken automobilisten gaat. De N366 werd ter plaatse volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting van de L52, de weg tussen Reden en Asschendorf, wordt op vrijdag 31 juli opgeheven. Het tijdstip is nog niet bekend, maar met de heropening van het traject is de verbinding weer hersteld. Aangezien er nog werkzaamheden nodig zijn, met name op het gebied van verkeersveiligheid, rijdt het verkeer totdat deze werkzaamheden zijn voltooid weer via de oude brug. In Muntendam gingen dinsdagochtend zo'n 50 schapen aan de wandel en gingen op wandel door het dorp. Jan Ploegen, die tegen 7 uur de deur uitstapte aan de akkers, stond wel even raar te kijken dat de hele kudde door de straat liep. De schapen waren niet bang voor hem en lieten zich gemakkelijk weer naar hun weide leiden. Schapenherder Rosa, die ook ter plaatse kwam, denkt dat de schapen ergens van zijn geschrokken. Ze zijn normaal erg braaf en bovendien staat er een wolf weer een raster omheen. Het komend weekend zijn er weer de Jax Racing Days op het TT-circuit in Assen. Van vrijdagavond tot zondagavond ronken daar de motoren van snelle auto's, motoren en supercars. Een bijzondere uitdaging is dit keer de Battle of the Sexes. Dit keer niet op de schaats, zoals afgelopen winter in Leeuwarden, maar Joy Beunen en Jenning de Bo gaan tegen elkaar racen in een Mazda MX-5 Cup Challenge. Ze denken op die slotzondag een grote kans te hebben om van elkaar te winnen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag blijft het zonnig en droog in het noorden. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 34 graden met een zwakke windkracht, windkracht 2. De komende nacht is het helder en het daalt het kwik af tot ongeveer 19 graden. De bewolking neemt de komende dagen toe en het blijft zo goed als droog. De temperatuur overdag daalt tot 28 graden Celsius en 16 graden 's nachts. De wind is matig, windkracht 4 en draait naar het noordwesten. In het weekend is er meer kans op zon.

0: We zitten met z'n allen midden in de vakantieperiode en wij vragen ons af, hoe ziet een vakantie er in onze regio nu eigenlijk uit? Vandaag spreken wij met Aniek Braspenningo van Camping Zomers Buiten in Oude Pekela. Goedemorgen, Aniek.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jullie beheren een camping waar rust, ruimte en natuur centraal staan. Is dat iets wat in deze tijd meer gewaardeerd wordt dan vroeger?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, mensen zijn echt op zoek naar een stukje stilte, een stukje natuur. Ja, ik denk dat dat zeker heel erg gewaardeerd wordt.
0: En is het fenomeen kamperen dan ook wel veranderd in de loop der jaren?
1: Ik zie dat het voor veel mensen wat luxer is geworden. Wat grotere caravans, wat grotere campers. En toch komen ook de echte kampeerders met een fantastische, leuke retro caravan. En mensen die gewoon eenvoud willen en gewoon genieten van de rust.
0: Want wat is het dan wat het kamperen zo leuk maakt?
1: Even weg zijn van alles. In alle eenvoud, in alle natuur, in alle stilte. Gewoon genieten van de plek waar je bent. Even geen telefoons. En dan hoef je natuurlijk niet helemaal van naar het buitenland. Hè. Dat kunnen we prima hier in Nederland doen.
0: Ja, zo is het ook. En je bent ook meer buiten natuurlijk.
1: Ja, zeker. Mensen leven echt buiten.
0: Ja. Nou ja, jullie hebben dus ook een camping. Hè? Camping Zomers Buiten in Oude Pekela. Waarom zijn jullie een camping begonnen?
1: Ik vind het werken met gasten vind ik zelf heel erg leuk. En deze mensen zijn eigenlijk altijd vrolijk. Het geeft een stuk rust. Het gastvrij zijn. Ik vind het een fantastische manier om te ondernemen.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En komen er nou veel gasten uit de regio naar jullie toe? Of is het ook voornamelijk vanuit andere provincies of zelfs buitenland? Kan natuurlijk ook nog.
1: Nou, het is eigenlijk heel divers. Ik heb zeker ook mensen gewoon uit de omgeving. Winschoten, Veendam. Mensen hoeven soms helemaal niet ver te gaan om echt ook eruit te zijn. Maar verder hebben ze uit het hele land. We hebben veel mensen, we hebben ze uit Zweden, Noorwegen, veel Duitsland, België. Ja, heel divers eigenlijk.
0: En als je nou gaat kamperen, waar moet je dan op letten?
1: Ja, waar moet je op letten? Ik denk dat je alleen echt moet zorgen dat je je kamperenuitrusting op orde hebt. En wat dat ook is. Hè. Sommige mensen nemen een tent mee. Anderen komen met een caravan, de anderen met een camper. En dat je een kampeerplaats uitzoekt of een camping die bij je past.
0: Ja, want dat kan natuurlijk van alles zijn. Hè? Je hebt verschillende soorten ook.
1: Ja, klopt. Hè. Je hebt hele grote met heel veel animatie. Of kleinere, zoals die van ons. Waar vooral rust, respect en ruimte het motto is.
0: Ja, dat is ook super fijn. En als er nou mensen zijn die bij jullie komen en zeggen van nou, wat kan ik vandaag eens even gaan doen? Wat zijn de tips?
1: Er is in de omgeving zoveel hier te doen. En met de kinderen tot de 10 jaar adviseer ik vaak om naar een dino-park te gaan. We hebben natuurlijk landgoed Boetangen in de buurt. We hebben hier het Pekela, het Heeresmeer, natuurlijk een schitterend groot gebied. We hebben Borgerswold in de omgeving. Is het weer wat minder, dan adviseer ik ze vaak. Goh, ga even een dagje naar Groningen. Ga het Forum even beklimmen. Ik heb vandaag mensen die even kijken. Die gingen naar Tropicana in Veendam, het grote zwembad. Ja, er is zoveel hier te doen.
0: Ja, er is genoeg in de omgeving natuurlijk om je te vermaken.
1: En natuurlijk vooral het fietsen ook. Hè? Het fietsen en het wandelen in de omgeving. Dat doen mensen hier heel veel.
0: Ja, want de regio is prachtig.
1: Zeker.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja, en tot slot zou ik nog graag willen weten, kamperen jullie zelf ook op vakantie?
1: Niet meer. Dat heb ik vroeger wel heel veel gedaan. Maar het voelt alsof ik altijd vakantie heb.
0: Ja, zo is het ook.
1: Op een camping en ik geniet hetzelfde als waar onze gasten van genieten.
0: Dus begrijp ik daaruit dat jullie eigenlijk niet meer op vakantie gaan, maar gewoon al vakantie hebben bij huis?
1: Ik heb het gevoel dat ik het hele jaar vakantie heb.
0: Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. Want wij willen eigenlijk wel graag weten van hoe ziet een vakantie er nu tegenwoordig uit. Maar goed om te horen dat het, dat het hartstikke goed gaat met kamperen ook. En dat er genoeg te doen is, ook in de regio. Ontzettend bedankt.
2: Dit is Groningen 1. Je luistert naar Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ze komen ieder jaar voorbij, de hondsdagen. En volgens velen de warmste periode van de zomer. Maar klopt dat eigenlijk wel? We spreken hierover met Jules Genaar. Goedemorgen, Jules.
2: Dag Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de hondsdagen, dat is niet echt vol met hondsweer volgens mij, hè? Of hondenweer, moet ik zeggen.
2: Nou, dat kan wel natuurlijk, als het slecht is met veel regen en dergelijke. Dus dat kan eigenlijk alle kanten op. Pardon. Als het dus flink wat buien zijn, dat kan ook wel in deze tijd van het jaar. Het is natuurlijk de warmste tijd van het jaar, dat klopt wel. Zo van half juli tot half augustus. En de hondsdagen zelf, ja, die lopen eigenlijk van 18 juli tot 18 augustus... of 20 juli tot 20 augustus. Dat is allemaal niet zo strikt. Maar het is inderdaad dat je vaak wat warmer weer hebt. En soms ook een beetje onvoorspelbaar weer. Maar dat laatste moet je dan vooral zien in de gemiddelde zomer... dat je ineens een warme periode hebt, maar dat het toch een beetje wisselvallig is. En vaak van die dagen dat er niet te veel wind is... en dat er ineens een paar flinke buien vallen, dat het een beetje vochtig is. Een beetje benauwd, veel muggenbeten en zo... En dan heb je vaak het spreekwoord van een zon die steekt, regenbuien kweekt. Dus dat je echt die vochtigheid voelt en dat er later de dag flinke buien voorbij komen. Dat is één puntje. De hondsdagen qua naamgeving komt natuurlijk uit het sterrenbeeld Sirius. De grote hond die erin staat. En die staat nu precies in de buurt van de zon. Die zie je overdag, zie je s'nachts uiteraard niet. Maar goed, dat is een één puntje. Er is ook veel verbinding met mythologie. Natuurlijk, dat het vroeger in de hondsdagen ontzettend slecht was. Dan moesten de honden binnenblijven, die werden agressief. Dat was zo'n 100 jaar geleden in Gelderland ook een hype. En voor de rest zijn er ook wat verhalen uit de Griekse mythologie. Dat de boeren wachten tot de Nijl een beetje hoger stond. Dat er wat flinke buien kwamen voor de goede oogst en dergelijke. Ook de vissers vroeger die zeiden van de hondsdagen... die moeten een beetje goed weergeven. Dat betekent dat er ook later vrij goed weer was, maar niet te warm. Want dan had je ook veel dode vissen. Dus ook weer een puntje dat het niet te warm moet worden... maar ook niet te slecht. Dus er zijn van alle kanten aan deze periode. Met dus... vaak wat warmer weer. Maar het is natuurlijk ook al zo, de patronen beginnen een beetje te veranderen. Een zomer met het gemiddelde weer, weet je wel. Dat een beetje dan weer wat warmer is, dan weer wat kouder en wat meer buiig. Ja. Dat lijkt toch al een beetje verleden tijd. Het is meer dat je wat langere periodes hebt met mooi weer. En ook wat langere periodes met flinke buien erbij.
1: Ja, want is er dan echt nog zo'n periode van hondsdagen dat je dat nu nog kunt zeggen? Of verandert dat allemaal een beetje?
2: Ja, ik vind het wel een goed punt, eerlijk gezegd, wat je daar eventjes aan geeft. Gaat het nog op die hondsdagen? Het is natuurlijk warm in deze tijd van jaar gemiddeld. Dus de kans op echt warme periodes, nu weer dus bijvoorbeeld, is natuurlijk wat groter. Maar dat je echt dat wisselvallige weer blijft en dat het ook lang wisselvallig blijft... dat lijkt me wel een klein beetje verleden tijd. Ze zeggen vaak dat als het nu warm weer is, dan blijft het de volgende maand warm weer. Maar je hebt er ook jaren gezien dat het in juli behoorlijk warm was... en dat het in augustus begon te regenen en het ook niet meer ophield. Dus

0: vind het een beetje een moeilijke discussie. Het lijkt erop dat het wel wat standvastiger is qua periodes. Dat je niet 1-2 dagen hebt bui, dan weer een warme periode. Het is meer een aantal dagen achter elkaar dat het buiig is en koel. Wij hadden vorige week ook vrij koel weer. 4-5 dagen met noordwestenwind. Temperatuur onder de 20 graden. En nu hebben we weer een periode met meerdere dagen van warm en overwegend zonnig weer.
1: Ja, want hoe ziet het er de aankomende tijd allemaal uit?
0: Oh,
1: ja, nou wil je toch aan de lijn hebben.
0: Ja, ik kan niet overal tegelijk naar kijken natuurlijk. Dus ik heb Geert er niet gehoord. Die maakt het weerbericht tegenwoordig, begrijp ik. Dus nou ja, vandaag warm zal wel 32 graden worden. Laten we niet overdrijven. De luchtvochtigheid is natuurlijk beperkt, dus dat zal wel meevallen. Maar goed, neem je rust een beetje vanmiddag, als je dat kan in ieder geval. En morgen hebben we ook nog wel 30 graden, denk ik. Maar dan komt er een zuidwestenwind, dus dat geeft wat verkoeling. Zeker later op de dag. Vanavond is het natuurlijk een hele warme zomeravond. De warmte in de huizen blijft ook hangen. Maar morgenavond is het alweer anders. Dan is er een flinke westenwind met temperaturen onder de 20 graden. En vrijdag en in het weekend zitten we waarschijnlijk vrij goed met goede temperaturen. Maar wel wellicht, het zou ook weer mooi zijn, vrijdag enkele regenbuien.
1: Kijk, ja, dat heeft er natuurlijk wel nodig een moment, hè?
0: Ja, we zitten nog redelijk goed natuurlijk. Hè? Er is toch al 30, 35 mm gevallen deze maand. Dus ja, is ongeveer de helft wat we normaal krijgen. Maar ten opzichte van andere delen in het land gaan we daar goed. Wat betreft in eerste nog, of vrij goed.
1: Ja, dat is wel fijn. Alles kan een beetje groen zijn.
0: Ja. Goed voor de piepers, hè?
1: Ja, toch?
0: Goed voor het land, ja. Nee, Noord-Holland, Zuid-Holland, zeker ook het Zuidwesten en Brabant. Daar snakken ze naar regen, maar dat is nog niet echt direct op komst. Terwijl wij misschien vrijdag weer een paar buien krijgen. Dus geen paniek wat betreft de droogte. Het is al droog bij ons, maar geen paniek, zou ik zeggen.
1: Nou, klinkt hartstikke goed. Ontzettend bedankt maar weer, Jules.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Gistermiddag is ter hoogte van Trapel een persoon op de AG Wildervankweg aangereden. Naar verluidt is de persoon eerst op de Trapeler Veen en door een bestelauto geraakt en daarna de N366 opgelopen en daardoor een vrachtwagen geschept. De hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het is niet bekend hoe het met de betrokken automobilisten gaat. De N366 werd ter plaatse volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting van de L52, de weg tussen Reden en Asjedorf, wordt vrijdag 31 juli opgeheven. Het tijdstip is nog niet bekend, maar de heropening van het traject is de verbinding weer hersteld. Aangezien er nog werkzaamheden nodig zijn, met name op het gebied van verkeersveiligheid, rijdt het verkeer totdat deze werkzaamheden zijn voltooid weer via de oude brug. In Muntendam gingen dinsdagochtend zo'n 50 schapen aan de wandel en gingen op wandel door het dorp. Jan Ploegen, die tegen 7 uur de deur uitstapte aan de akkers, stond wel even raar te kijken dat de hele kudde door de straat liep. De schapen waren niet bang voor hem en lieten zich gemakkelijk weer naar hun weide leiden. Schapenherder Rosa, die ook ter plaatse kwam, denkt dat de schapen ergens van zijn geschrokken. Ze zijn normaal erg braaf en bovendien staat er een wolf weer een raster omheen. Het komend weekend zijn er weer de Jacks Racing Days op het TT-circuit in Assen. Van vrijdagavond tot zondagavond ronken daar de motoren van snelle auto's, motoren en supercars. Een bijzondere uitdaging is dit keer de Battle of the Sexes. Dit keer niet op de schaats, zoals afgelopen winter in Leeuwarden, maar Joy Beune en Jenning Dubo gaan tegen elkaar racen in een Mazda MX-5 Cup Challenge. Ze denken op die slotzondag een grote kans te hebben om van elkaar te winnen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag blijft het zonnig en droog in het noorden. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 34 graden met een zwakke windkracht 2. De komende nacht is het helder en het daalt het kwik af tot ongeveer 19 graden. De bewolking neemt de komende dagen toe en het blijft het zo goed als droog. De temperatuur overdag daalt tot 28 graden Celsius en 16 graden 's nachts. De wind is matig, windkracht 4 en draait naar het noordwesten. In het weekend is er meer kans op zon.

zwembadje en jouw zomerradio. Het

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Gistermiddag is ter hoogte van Trapel een persoon op de AG Wildervankweg aangereden. Naar verluid is de persoon eerst op de Trapelerveen en door een bestelauto geraakt en daarna de N366 opgelopen en daardoor een vrachtwagen geschept. De hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het is niet bekend hoe het met de betrokken automobilisten gaat. De N366 werd ter plaatse volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting van de L52, de weg tussen Rhede en Asschendorf, wordt vrijdag 31 juli opgeheven. Het tijdstip is nog niet bekend, maar de heropening van het traject is de verbinding weer hersteld. Aangezien er nog werkzaamheden nodig zijn, met name op het gebied van verkeersveiligheid, rijdt het verkeer totdat deze werkzaamheden zijn voltooid weer via de oude brug. In Muntendam gingen dinsdagochtend zo'n 50 schapen aan de wandel en gingen op wandel door het dorp. Jan Ploegen, die tegen 7 uur de deur uitstapte aan de akkers, stond wel even raar te kijken dat de hele kudde door de straat liep. De schapen waren niet bang voor hem en lieten zich gemakkelijk weer naar hun weide leiden. Schapenherder Rosa, die ook ter plaatse kwam, denkt dat de schapen ergens van zijn geschrokken. Ze zijn normaal erg braaf en bovendien staat er een wolf weer een raster omheen. Het komend weekend zijn er weer de Jax Racing Days op het TT-circuit in Assen. Van vrijdagavond tot zondagavond ronken daar de motoren van snelle auto's, motoren en supercars. Een bijzondere uitdaging is dit keer de Battle of the Sexes. Dit keer niet op de schaats, zoals afgelopen winter in Leeuwarden, maar Joy Beune en Jenning de Bo gaan tegen elkaar racen in een Mazda MX-5 Cup Challenge. Ze denken op die slotzondag een grote kans te hebben om van elkaar te winnen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag blijft het zonnig en droog in het noorden. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 34 graden met een zwakke windkracht 2. De komende nacht is het helder en het daalt het kwik af tot ongeveer 19 graden. De bewolking neemt de komende dagen toe en het blijft het zo goed als droog. De temperatuur overdag daalt tot 28 graden Celsius en 16 graden 's nachts. De wind is matig, windkracht 4 en draait naar het noordwesten. In het weekend is er meer kans op zon.

0: Loopt je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen? Of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
6: Non-stop.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Gistermiddag is ter hoogte van Ter Apel een persoon op de AG Wildervankweg aangereden. Naar verluidt is de persoon eerst op de Ter Apeler Veen en door een bestelauto geraakt en daarna de N366 opgelopen en daardoor een vrachtwagen geschept. De hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het is niet bekend hoe het met de betrokken automobilisten gaat. De N366 werd ter plaatse volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting van de L52, de weg tussen Rhede en Asschendorf, wordt vrijdag 31 juli opgeheven. Het tijdstip is nog niet bekend, maar de heropening van het traject is de verbinding weer hersteld. Aangezien er nog werkzaamheden nodig zijn, met name op het gebied van verkeersveiligheid, rijdt het verkeer totdat deze werkzaamheden zijn voltooid weer via de oude brug. In Muntendam gingen dinsdagochtend zo'n 50 schapen aan de wandel en gingen op wandel door het dorp. Jan Ploegen, die tegen 7 uur de deur uitstapte aan de akkers, stond wel even raar te kijken dat de hele kudde door de straat liep. De schapen waren niet bang voor hem en lieten zich gemakkelijk weer naar hun weide leiden. Schapenherder Rosa, die ook ter plaatse kwam, denkt dat de schapen ergens van zijn geschrokken. Ze zijn normaal erg braaf en bovendien staat er een wolf weer een raster omheen. Het komend weekend zijn er weer de Jax Racing Days op het TT-circuit in Assen. Van vrijdagavond tot zondagavond ronken daar de motoren van snelle auto's, motoren en supercars. Een bijzondere uitdaging is dit keer de Battle of the Sexes. Dit keer niet op de schaats, zoals afgelopen winter in Leeuwarden, maar Joy Beunen en Jenning de Bo gaan tegen elkaar racen in een Mazda MX-5 Cup Challenge. Ze denken op die slotzondag een grote kans te hebben om van elkaar te winnen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag blijft het zonnig en droog in het noorden. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 34 graden met een zwakke windkracht 2. De komende nacht is het helder en het daalt het kwik af tot ongeveer 19 graden. De bewolking neemt de komende dagen toe en het blijft dit zo goed als droog. De temperatuur overdag daalt tot 28 graden Celsius en 16 graden 's nachts. De wind is matig, windkracht 4 en draait naar het noordwesten. In het weekend is er meer kans op zon.

0: Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Gistermiddag is ter hoogte van Trapel een persoon op de AG Wildervankweg aangereden. Naar verluid is de persoon eerst op de Trapelerveen en door een bestelauto geraakt en daarna de N366 opgelopen en daardoor een vrachtwagen geschept. De hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het is niet bekend hoe het met de betrokken automobilisten gaat. De N366 werd ter plaatse volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting van de L52, de weg tussen Reden en Asschendorf, wordt vrijdag 31 juli opgeheven. Het tijdstip is nog niet bekend, maar de heropening van het traject is de verbinding weer hersteld. Aangezien er nog werkzaamheden nodig zijn, met name op het gebied van verkeersveiligheid, rijdt het verkeer totdat deze werkzaamheden zijn voltooid weer via de oude brug. In Muntendam gingen dinsdagochtend zo'n 50 schapen aan de wandel en gingen op wandel door het dorp. Jan Ploegen, die tegen 7 uur de deur uitstapte aan de akkers, stond wel even raar te kijken dat de hele kudde door de straat liep. De schapen waren niet bang voor hem en lieten zich gemakkelijk weer naar hun weide leiden. Schapenherder Rosa, die ook ter plaatse kwam, denkt dat de schapen ergens van zijn geschrokken. Ze zijn normaal erg braaf en bovendien staat er een wolf weer een raster omheen. Het komend weekend zijn er weer de Jax Racing Days op het TT-circuit in Assen. Van vrijdagavond tot zondagavond ronken daar de motoren van snelle auto's, motoren en supercars. Een bijzondere uitdaging is dit keer de Battle of the Sexes. Dit keer niet op de schaats, zoals afgelopen winter in Leeuwarden, maar Joy Beunen en Jenny de Bo gaan tegen elkaar racen in een Mazda MX-5 Cup Challenge. Ze denken op die slotzondag een grote kans te hebben om van elkaar te winnen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag blijft het zonnig en droog in het noorden. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 34 graden met een zwakke windkracht 2. De komende nacht is het helder en het daalt het kwik af tot ongeveer 19 graden. De bewolking neemt de komende dagen toe en het blijft dit zo goed als droog. De temperatuur overdag daalt tot 28 graden Celsius en 16 graden 's nachts. De wind is matig, windkracht 4 en draait naar het noordwesten. In het weekend is er meer kans op zon.

0: Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. Dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens de OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: Het is nu 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft, de kans op herhaling dus groot is, en daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van
4: Focus.
0: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
5: Wilma Verlingen, beste luisteraars. Wilma is wel bekend in onze Graanrepubliek en ver daarbuiten. Jaren woonde ze er middenin in de Graanrepubliek en nu nog steeds eigenlijk aan de rand, Wilma, hè? Haar woonomgeving was weids, was graan, tarwe, suikerbieten, was vogels, kippen. En in die weidsheid was zij de galeriehoudster van de Groninger Kroon. Ze is de vrouw van moeder, oma, schooljuf, kunst en nog veel meer. En van de soortemisten. Wilma, van harte welkom in onze studio.
6: Dank je wel.
5: Fijn dat je er bent. We zijn heel blij met jou.
6: Nou, gelukkig.
5: Ja, precies. Ja. We gaan vandaag over jou praten, van wat jou bezighoudt, wat je allemaal doet. Want je hebt heel veel gedaan, maar je doet ook nog veel. En ja, je hebt ook een voorwerp meegebracht wat speciaal bij jou hoort. En daar gaan we het over hebben.
6: Oké. Nou, het is misschien wel grappig om even terug te komen op mijn introductie. Want je zei net van, ik ben blij met jou. Eigenlijk voel ik mij ook een beetje een blijmaker.
5: Ah.
6: En dat is omdat ik het leuk vind dat mensen zich blij voelen. Dus daar doe ik mijn best voor. En wat ik maak is ook eigenlijk altijd wel iets waar ik hoop dat mensen een beetje blij van worden. En dat is niet om mensen te pleasen, maar gewoon omdat de wereld er gewoon leuker van wordt.
5: Nou,
6: en wat ik meegenomen heb. Ik ben op zoek geweest naar mijn verlanglijstje van toen ik ongeveer 8, 9 jaar oud was. Toen we gingen verhuizen van de Rijdenwolderpolder naar Finsterwolde. Toen vond ik mijn verlanglijstje voor mijn verjaardag. En daar stonden 10 dingen op. En, maar ik kon het lijstje niet weer vinden, anders had ik dat meegenomen. Maar er stonden 10 dingen op. En dat was, ik heb het even opgeschreven wat er allemaal op stond, want dat wist ik nog wel. Dat was klei, stiften, papier, een weefgetouw, houtskool, oliekrijt, kwasten, kleurpotloden, tekendoos. En op nummer 10 stond nog een spelletje.
5: Ach, kijk.
6: En dan denk ik van, goh, wat grappig eigenlijk, dat je dan op die leeftijd eigenlijk alleen maar met die dingen bezig bent. En dat dat is eigenlijk ook mijn hele leven zo gebleven. Maar goed, ik dacht, ja, wat neem ik nu mee? Ik denk, ja, het liefst neem ik natuurlijk mijn man en de kinderen en kleinkinderen mee. Maar goed, dat was niet de bedoeling. Ik denk, laat ik dan iets meenemen wat het laatste is wat ik gemaakt heb. En want ik blijf natuurlijk dingen maken. Dat doe ik al mijn hele leven, voor mijn gevoel. En dat blijft, denk ik, totdat ik niet meer kan. En het laatste wat ik gemaakt heb, daar heb ik ook mee op de Kom over de brug ver gestaan. En bij de Blauwe Stad. En dat zijn van klei een soort boeketjes gemaakt. En dan meng ik zelf die klei met die kleuren. En dan doe ik dat in een lijstje, in een baklijst. En dan kun je dat ophangen. Nou, daar word je toch blij van.
5: Ja, echt wel heel mooi.
6: Het is jammer dat het geen beeld tv is.
5: Ja.
6: Maar ik vind zelf het heel leuk en ik doe het met heel veel plezier. Ik heb eigenlijk altijd al veel met bloemen gedaan, ook veel met bloemen geschilderd. In de begintijd dat ik exposeerde, maakte ik hele grote bloemenschilderijen. Wel van een meter bij 2 meter of 2 meter bij 2 meter. Ja, gewoon idioot groot. Ook heel veel op 1,50 bij 1,50. En nu wordt het kleiner en dit is hanteerbaarder. En ik vind dit gewoon heel erg leuk om te doen.
5: Ja, en als ik naar jouw voorwerp kijk, van je kunt het hangen, maar je kunt het ook zetten.
6: Je kunt
5: het
6: ook neerleggen, je kunt het zetten. Je kunt het ook zo neerzetten, je kunt het ophangen. Ja, maar je kunt ook zo ergens neerleggen.
5: Ja, precies. Ja. Want het is eigenlijk een, als ik het goed bekijk, een bakje met zwarte randjes eromheen.
6: Ja,
5: een bakje.
6: Een baklijst noem je dat eigenlijk.
5: Ja, een baklijst. En dan eronder is een roze bodem.
6: Ja.
5: En daar staat de vaas, of het voorwerp, waar de bloemen uit ontspruiten.
6: Ja. Waar dus allemaal bloemen, net als een bloemboeket, zeg maar. Maar dan alles van klei gemaakt. En dan de kleuren meng ik dan zelf.
5: Ja, ja.
6: Ja.
5: En dat
6: het is ook een beetje fantasie, hè?
5: Ja, precies. En je hebt het ook weer geschilderd?
6: Nee, de verf, de klei, ik heb een aantal basiskleuren. En dan meng ik dat zelf, die kleuren.
5: Dus dit is niet geschilderd?
6: Nee, het is niet geschilderd.
5: Oh?
6: Ja.
5: Dus je kunt zoveel.
6: Maar wel geglazuurd na afloop. Ja.
5: Dus je kunt van een klei met een aantal soorten, kun je meteen de kleuren bepalen.
6: Ja, ja.
5: Dan moet je.
6: Ja.
5: Ja.
6: Dus ik maak van een aantal porties klei van een bepaalde kleur, waarvan ik denk, nou, dan wil ik. Want ik kan het heel moeilijk natuurlijk weer erbij maken, omdat het nooit weer precies hetzelfde wordt.
5: Ja. Dus ieder stuk wat jij maakt is daarmee ook uniek.
6: Ja, alles. En ik doe het met hele felle kleuren en dit is dan heel ingetogen. Maar met. Met ook veel meel, maar blauw natuurlijk.
5: Ja.
6: Ik hou van blauw, een beetje kobaltblauw. Maar ook met oranje, rood, roos. En de meeste groentinten en van alles.
5: Van alles.
6: Yeah.
5: Ja, en deze heb jij dus gekozen voor het oud roze.
6: Ja.
5: Met wat geel, met wat donkerder roze.
6: Ja, paarsroos. Ja.
5: Ja, echt wel een heel mooi dingetje is het.
6: Ja.
5: Het is een kunstwerkje.
6: Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Maar goed, nu is het natuurlijk misschien handig. Kijk, omdat ik zelf natuurlijk bijna 20 jaar in galerie heb gehad, weet ik wel een beetje hoe het werkt. Ja. En dus eigenlijk moet ik nu een galerie zoeken waar dit werk past. Want kijk, alles. Er zijn natuurlijk galeries die meer figuratief werk of meer abstract werk laten zien. En er zijn ook galeries die wel houden van een uitstapje naar links of rechts. Die een beetje aparte dingetjes willen. Nee, ik had zelf altijd het gevoel dat het bij mijn galerie goed zou passen. Dit zou bij mijn galerie heel goed passen. Maar goed, het is wel belangrijk dat je een galerie zoekt waar jouw werk dan past. Omdat die ook een bepaald publiek heeft natuurlijk. Die dan dat werk ook verwacht en ook aan zal spreken.
5: Ja, precies. Ja. Ja. Mooi.
6: Ja.
5: Mooi ding. Ja. Wilma. De kop is er alweer af. En we gaan luisteren naar jouw eerste muzieknummer.
6: Ja, nou, het eerste nummer is Walk of Life van Dire Straits. Dat nummer is eigenlijk uitgekomen toen waren Cos en ik net getrouwd. En toen was het een beetje ons nummer voor ons gevoel. Want het is natuurlijk. Het gaat over jouw levenspad en wat je allemaal kunt doen en waar je aan begint en wat je verwacht. En dat het toch altijd weer anders loopt dan dat je denkt. Daar gaat het lied eigenlijk over. En het is natuurlijk een heel vrolijk nummer. Het geeft een beetje weer hoe wij ons toen voelden. En eigenlijk als ik dat nummer hoor, dan denk ik daar weer aan. Ja. En als we het nummer horen en er is de gelegenheid om te dansen, dan gaan Cors en ik altijd op dit nummer dansen.
5: Dus als je het hoort in de keuken, dan dansen jullie in de keuken.
6: Ja, dan maken we een dansje.
5: Gezellig.
6: Ja, dus het is echt wel ons dansnummer.
5: Oké.
6: Ja.
5: Nou, we gaan daarna luisteren.

0: Nou, Wilma, je zou bijna weer een dansje hebben gemaakt.
1: Ja. Yeah. Huh? Ja, zeg dat wel.
0: Dit nummer danst inderdaad heerlijk weg.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Dans je nog steeds?
1: Nou, eigenlijk te weinig.
0: Zou je nog wel willen?
1: Ja, als we ergens op een feestje zijn. Ja, ik heb zaterdagavond nog gedanst. Ja, toch, ja. Nee, maar er was dan een feestje en er waren een hele avond waren daar optredens van verschillende mensen. En toen hebben we nog met collega's, was een collega van ons, die van mij dan, die een feestje gaf.
0: Ah ja, ja.
1: En toen hebben we wel de hele avond gedanst, nou, ja.
0: Leuk. Wilma, je bent een Oldamster of niet?
1: Nee, ik ben geboren in Vlachtwedde. En daar heb ik bijna tot mijn vierde gewoond. En toen zijn mijn ouders verhuisd naar Veleveen, omdat mijn vader daar werkte toen de tijd. En ja, toen ik 17 was, ben ik naar de stad verhuisd.
0: Oh ja,
1: toen dacht ik, vandaag gebeurt het.
0: Ja, ja.
1: En toen heb ik 5 jaar in Groningen gewoond. Ja, en toen in die tijd heb ik Kors al leren kennen. En Kors was bijna 5 jaar ouder dan ik. Dus die had al in Amerika rondgezworven, in Australië. En die wilde wel graag ergens wonen.
0: Ja.
1: En toen zijn we gaan samenwonen. Dus eigenlijk best wel jong, maar...
0: Ja, ja.
1: Toen had ik niet gevoeld dat het te jong was.
0: Nee, hè? Nee, toen was...
1: Nu denk ik van, oh, wel jong eigenlijk. Ja. Maar goed, ja.
0: Nou ja, het is dan toch wel zoals ja, het is. Ja. Ja. Je hebt gestudeerd in de stad?
1: Ja, ja, naar de kweekschool. En dat was toen net de overgang van de kleuterkweek in de PABO, van de PA. Wat toen de PABO werd. En toen in het laatste jaar heb ik de akte voor teken- en handvaardigheid erbij gedaan. En, maar wonder boven wonder kreeg ik direct een baan op school in Zuidbroek. Had ik niet verwacht. Dus uiteindelijk heb ik met die akte voor tekenhandvaardigheid in eerste instantie eigenlijk niks gedaan. Omdat ik toen gewoon de baan op, een baan op een basisschool kreeg. Maar eigenlijk altijd wel met projectjes, ook op andere scholen. Kunstprojectjes en... Nou ja, ik ging natuurlijk zelf steeds meer schilderen en beelden maken. Veel naar aanleiding van modellen. Ook zowel qua schilderen als met mijn beelden. Ja, en toen op een gegeven moment, toen ik jaren 40 was, toen dacht ik van nou, ik wil toch iets anders. Ik wil toch meer met de kunst iets doen.
0: Mm-hmm.
1: Toen ben ik gestopt met school.
0: Ja, ja, ja, ja. Want jij stond voor op de basisschool.
1: Ja, eerst in Zuidbroek. Beatrix School, of eerst eigenlijk de inspecteur Amerika. Nee, sorry, Jan Lichtaart School, Beatrix School. En later in Noordbroek op de inspecteur Amerika School.
0: Ah ja, ja, ja, ja, ja. En toen dacht je, en nou is het klaar.
1: Ja, toen dacht ik... toen ging
0: al best een aantal jaren in het onderwijs.
1: Ja, ongeveer 20 jaar heb ik lesgegeven. Ja. Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk als je op een boerderij woont, is het op zich ook wel, vond ik het altijd wel heel fijn om naar school te gaan. Want dan, thuis was het natuurlijk altijd druk. En ja, dan had je gewoon even iets anders. En ja, ik vond het ook gewoon heel leuk om les te geven. Ja, maar ja, ik vind zoveel dingen leuk.
0: Ja, ja. Dus jij combineerde het met jouw kinderen, want jouw kinderen, die had je al.
1: Ja, 3 kinderen.
0: Ja, en die had een volle baan.
1: Nee, in nou, eerste instantie wel. Maar toen Lenit Jan geboren is, toen ben ik met een duurbaan begonnen.
0: Oh ja.
1: Dus een halve baan.
0: Ja, ja.
1: En nou, ja, ik vond het heel, heel leuk, goed te combineren. Want als de kinderen vrij waren, was ik natuurlijk ook vrij.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat was eigenlijk ideaal. En ja, in de zomervakantie is het natuurlijk altijd druk op een akkerbouwbedrijf. Ja, dan had ik mooi vakantie, dus dat was ook wel handig. En daarnaast had ik wel een atelier thuis, dus ik schilderde wel veel thuis. En ook met cursussen, lessen bij andere kunstenaars. Ja, ik heb bijvoorbeeld jarenlang ook les gehad van Helene van der Tuin in Groningen. Maakte heel kleurrijk werk ook. Ja, dus zo op die manier combineerde ik het altijd wel. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Dus je hebt ook heel veel gedaan om jezelf verder te ontwikkelen.
1: Ja.
0: Want jij begon al met jouw verlanglijstje, ja, hè, waar ja, al je ingrediënten al op stonden,
1: ja,
0: om,
1: ja,
0: ja, toch die kunstenaar te worden, ja, die je geworden bent.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook nog veel gedaan naast jouw werk, naast de kinderen, naast, ja, het bedrijf. Want dat,
1: ja,
0: vergt natuurlijk ook altijd toch wel aandacht.
1: Ja,
0: eigenlijk,
1: ja, klopt.
0: Om toch nog dan ook die ontwikkeling, ja, door te maken.
1: Ja, ik wilde natuurlijk na de middelbare school heel graag naar de kunstacademie. Dat was eigenlijk mijn grote wens, droom eigenlijk. Maar mijn vader zei, doe eerst maar een ordentelijk vak. Dus gewoon iets waar je ook echt de kost mee kunt verdienen. Want het is natuurlijk voor heel veel kunstenaars moeilijk om financieel rond te komen. En het is ook een beetje onzeker. En het is altijd wel goed natuurlijk om daar toch iets te hebben waar je op terug kunt vallen. En toen vond ik dat natuurlijk helemaal niet leuk. En ik vond het ook eigenlijk onzin. Maar achteraf heeft mijn vader natuurlijk best wel een beetje gelijk gehad. Want het is natuurlijk wel zo. Het is gewoon voor heel veel kunstenaars moeilijk om ervan te kunnen leven. Het is maar voor een kleine groep kunstenaars weggelegd.
0: Nog steeds, hè?
1: En dat is nog steeds. En dat blijft denk ik ook altijd wel zo. Dus heel veel kunstenaars die bij mij in de galerie exposeerden, die hadden vaak een partner die dan toch voor een vaste inkomen had.
0: Mm-hmm.
1: En sommige kunstenaars die kunnen wel aardig van leven, maar het is toch ook altijd onzeker, hè?
0: Mm-hmm. Ja. Ja.
1: Dus
0: eigen baas.
1: Nou ja, toen dacht ik, het onderwijs vond ik wel een mooi alternatief. En ook een beetje met het idee van, vooral als je dan zo'n acte voor tekenhandvaardigheid hebt, dan kun je natuurlijk gemakkelijk een aantal uren lesgeven. En ik dacht, dan kan ik het combineren met wat ik eigenlijk het liefste doe.
0: Ja, nou, heeft zijn vruchten wel afgeworpen.
1: Ja, het is eigenlijk wel een beetje gelopen zoals ik graag wilde.
0: Ja, hè? Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Jouw volgende muzieknummer, Wilma, wat gaat het worden?
1: Ja, dat is het nummer van Ede Staal. En dat is, toen ik in de Rijdenwolderpolder kwam wonen, was in 1984. Ede Staal woonde toen ook in de Rijdenwolderpolder. En die gaf toen Engels op het Donnert College in Woldendorp. Dus die zagen we er ook dagelijks bij ons langs tuffen in zijn rode eendje. Maar hij begon toen net wel een beetje bekend te worden met zijn liedjes. Hij heeft natuurlijk hele mooie liedjes geschreven. Een beetje een troubadour is het natuurlijk. En misschien is dit niet het mooiste liedje van hem, of het beste liedje. Maar wel een liedje wat ik heel vaak zong als de kinderen bij mij op schoot zaten en een beetje moe waren. En een beetje als een soort wiegeliedje. En dat is dat dromige liedje van Zas toe altijd Bimi bleef, een bladje weert.
0: Nou.
1: Ja, dat is echt. Als ik...

0: Gewicht.
1: Nou, zul je altijd bij me blijven?
2: Ja.
1: Kleine meid.
2: Ja. Ja.
1: Ede Staal.
2: Ja.
1: Hij blijft toch mooi.
2: Het blijft prachtig.
1: Blijft prachtig, ja. Ja. Goed, Wilma. We hebben al, beste luisteraars, we praten op dit moment met Wilma Verlinge. Ze heeft al heel veel verteld over haar opleiding, over haar kunst, over haar, over de kinderen, over de klas en alles meer. En we gaan verder met haar in gesprek. Ze heeft ook al verteld over haar carrière. Hè? Dus eerst heb je les gegeven, toen ben je gestopt. Je bent je eigen weg gegaan als kunstenares. Galerie opgericht. Nou, dat was toch wel een spannende tijd, denk ik, met de galerie. Of hoe moet ik dat zien? Met de galerie was wel een spannende tijd. Hè? Omdat,
2: iedereen zei natuurlijk toen ik begon... hoe kun je nou een galerie beginnen daar, ergens in de Rijdenwolderpolder? Wie komt daar nu? Ja, ik dacht misschien juist omdat het zo'n rare, onverwachte plek is. Dat, en het was altijd druk. Dus als je zorgt maar dat je mooie exposities hebt... waar mensen dat het de moeite waard is om naartoe te gaan... en dan een bijzondere locatie... ja, dat maakt het dan toch dat je wel veel publiek hebt.
1: Ja, ja, ja. En dan de lekkere taart die er was. En de lekkere...
2: Poffert.
1: De poffert, ja, precies. En hoe heet dat drankje wat je altijd...
2: Vlierbloesemsap.
1: Vlierbloesemsap, ja. Dat maakte toch wel dat je ook een geweldige gastvrouw steeds was en bent.
2: Ja, nou ja, dat is dan misschien toch weer een beetje die blijmaker in mij. Ja. Dat ik het leuk vind om mensen... mensen hoeft er helemaal... Kijk, tuurlijk, je moet natuurlijk als galerie moet je ook wat verkopen. Want anders dan heb je geen bestaansrecht. Maar... dat was niet voor mij niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste was voor mij wel dat ik voldoende verkocht om te kunnen door te gaan. Maar het belangrijkste was toch eigenlijk dat mensen het fijn zouden vinden om naar me toe te gaan. En naar de plek en naar de kunst. En ja, als ze dan ook nog iets kochten, was het natuurlijk helemaal mooi. Maar heel vaak zeiden mensen ook, wat hangt hier een fijne sfeer? Nou, dat een grote compliment kun je dan toch eigenlijk niet krijgen.
1: Ja, en waar haalde jij die kunstenaars allemaal vandaan?
2: Want ja, dat was
1: het was altijd verschillend.
2: Ja, ja. Ik werkte natuurlijk vaak met thema's. En dat komt natuurlijk ook een beetje door mijn onderwijsachtergrond. Omdat je dan ook heel vaak met thema's werkt. En dan het leuke met thema's is dat je daar dan dingen kunst bij kunt zoeken... die bij zo'n thema past. Dus dan heb je ook verschillende stijlen als het thema maar... als het maar bij het thema paste. Dus je kon wel wat abstracter werken, wat meer figuratief... of etsen, of zeefdrukken. Nou ja, van alles kun je er dan bij doen. En daardoor wordt het dan toch weer één geheel. En veel naar kunstmarkten, kunstbeurzen, internet. Ik kreeg natuurlijk ook heel vaak mensen die zichzelf aanboden. Net zoals ik nu dus ook met mijn... bloemen, schilderijen, eigenlijk de hort op wil. Zo waren natuurlijk ook heel vaak mensen die mij materiaal stuurden... of gewoon langskwamen. En soms vond ik het niks en soms vond ik het heel mooi. En als ik het niks vond, kon ik altijd zeggen... ja, het past niet bij het thema. En dan weet je dan... want mensen doen natuurlijk toch heel erg hun best... en hebben zelf het gevoel dat het heel mooi en heel goed is. Ja, soms dan dacht ik, ja... God, ja, dan vind je het sneu om te zeggen van het is eigenlijk niks. Ja, dat zeg je niet. Nou, je zegt niet het is niks.
1: Een blijmaker heeft daar moeite mee.
2: Ja, dat vond ik dan niet leuk. En, maar dan kon ik zeggen, ja, ik heb geen thema daarvoor. En, of het past niet binnen het thema of zo. En misschien kun je eens proberen daar of daar. Dan probeerde ik ook altijd nog wel weer een galerie te noemen... waarvan ik dacht, nou, misschien kan het daar wel.
1: Ja, precies, ja.
2: Ja.
1: Je bent gestopt met de galerie. Na hoeveel jaar?
2: Waarom ik gestopt ben? Nou,
1: en hoeveel jaar heb je het gehad?
2: Oh, ik heb bijna 20 jaar.
1: Ja.
2: Ik ben begin 2000 begonnen. En in 2020, toen de corona uitbrak... toen moest ik natuurlijk dicht. Toen waren we net verhuisd. En toen had ik al wel zoiets van... op wat voor manier ga ik verder? Ga ik alleen de workshops doen? Doe ik alleen nog feestjes en partijtjes? Of doe ik alleen de galerie? Maar goed, toen werd het voor mij beslist. Want toen kwam de corona en toen moest ik dicht. En die corona heeft natuurlijk heel lang geduurd. En een expositie samenstellen kost tijd. En dan moet je ver van tevoren moet je dingen plannen. Nou ja, en met die corona, dan mocht het wel weer en dan niet. En dan zoveel meter afstand. Ja, weet je, ik ben wel anderhalf jaar dat ik eigenlijk niks kon. En toen werd ik al heel gauw weer gevraagd door een school in Heiligelee. Zo van, wil je één dag in de week bij ons tekenen en handvaardigheid gaan geven? Beeldende vorming heet dat nu. En toen dacht ik, ja, waarom niet? En ja, en dan rol je zo weer van de ene school in de andere. En heel veel scholen waar ik dan één dag in de week les gaf. Of één dagdeel. Of een project van een aantal maanden.
1: Ja.
2: En in Woldendorp werd ik gelijk heel gauw al gevraagd voor 2 dagen in de week. En dat doe ik nou nog steeds.
1: Ja, leuk.
2: Ja.
1: Ja. En jouw eigen werk, kwam je er wel aan toe? Als je zoveel dingen naast elkaar hebt.
2: Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk te weinig, vond ik zelf. Hey, tuurlijk doe je wel wat. En soms dan heb je zo'n leuk idee en dan denk je, ja, dan moet ik gewoon iets mee. Maar in wezen kom je te weinig daaraan toe. Dat is wel, als je allemaal dingen ernaast doet, dan is het heel moeilijk om één ding heel goed te doen. Ja.
1: Ja, ja. Dat is dus dat was de prijs die je ervoor betaalde?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
2: Ja. Maar ik vond het ook wel weer prima zo.
1: Deed het pijn om de galerie te sluiten?
2: Het ging natuurlijk, door die corona ging het natuurlijk, had je eerst nog hoop dat het weer, dat je dan toch wel weer verder zou kunnen op een bepaalde manier. En Gonda, die onze dochter, die dan ook kunstenaar is. Ja, die woonde en werkte op dat moment in Australië. Die kwam dan terug vanwege, ook door de corona moest ze uit Australië. Want ze had daar geen werk meer. Werd opgezegd. Haar vriend Maarten had ook geen werk. Kreeg ook ontslag. Dus ze kwamen terug. En toen zijn ze bij ons komen wonen. En toen op een gegeven moment zei onze zoon, die toen inmiddels op de boerderij woonde, ja, wat ga je nou met die galerie doen als je straks wel weer open kunt? Ik zei, blijf je lesgeven of ga je toch weer met de galerie verder? Toen dacht ik, ja, wat doe ik? Ja, ik vind beide wel leuk, maar ja, de galerie weer opzetten is ook wel weer een heel ding. En ja, nou ja, ik denk, misschien blijf ik toch ook wel doorgaan met school. En toen zei onze zoon van, ja, misschien kan dan Gonda, onze dochter, dan wel in een galerie gaan wonen. Nou, en Gonda vond dat, en Mart vonden dat een heel leuk idee. En die zagen dat helemaal zitten. En toen zijn we dat traject ingegaan.
1: Ja.
2: Ja. En zo is het gegaan.
1: En zo is het gegaan, ja, Wilma. En nu ben je dus weer volop bezig met jouw eigen werk.
2: Ja, met school natuurlijk. En meer, nu wel weer meer tijd voor mijn eigen werk, ja.
1: Ja. Want ondertussen ben je nog verhuisd. Heb je ook nog heel veel werk aan gehad.
2: Ja. Ja, ja, dat huis, dat was een huis van 1881. Dus hebben we helemaal weer in de oude staat weer teruggebracht. Met oude plafonds, oude vensterbanken er weer in. Oude schouwen er weer in. Nou ja, helemaal een beetje in de stijl van wat bij het huis past. En wat er eigenlijk, ja, ook vroeger zo in dat huis zat natuurlijk. En de tuin hebben we helemaal weer aangelegd met een slingertuin. Dat was ook toen het huis gebouwd is, was er een slingertuin aangelegd door Gerrit Vlaskamp. En daar hadden we nog foto's van. En hebben we een beetje weer in die stijl weer teruggebracht ook.
1: Ja.
2: Dus ja, veel werk. Ja. Maar wel heel leuk om te doen.
1: Ja, ja, ja. Jij bent ook een tuinierster?
2: Ik moet zeggen dat Cors, mijn man, meer van de tuin is dan ik. Maar ik vind het wel heel leuk om mee te denken. En ik vind het ook wel heel leuk om er wat in te doen. Maar niet zo fanatiek als Cors.
1: Ja, ja, ja. Jij hebt hem voor in gaan te zitten. En van te genieten.
2: Wat zeg
1: je? Je hebt de tuin om in gaan te zitten en van te genieten?
2: Zo erg is het niet. Nee, ik doe wel wat in de tuin, hoor. Zo is het niet. Maar Cors die is eigenlijk elke dag wel in de tuin bezig.
1: Ja, ja, ja.
2: En bij mij is het meer dat ik denk, oeh, dat moet nou toch ook, dat moet toch wel echt wel in gebeuren. En ik vind het wel mooi om er een mooi geheel van te maken. Dus er staat ook veel kunst in de tuin, van mezelf en ook van anderen. Dat moet je natuurlijk ook allemaal een beetje bijhouden. Mooi terras, een beetje mediterraan terras. Kost ook tijd.
1: Ja, ja. Precies. Ja, ja, ja.
2: Dat is wel echt weer mijn ding.
1: Dus je hebt ook een beeldentuin?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En dan krijgen ze nu en dan ook wel tuinclubs die langskomen. Nou, dan moet de boel ook weer netjes.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Dus een beetje een stok achter de deur.
1: Oké, nou. Dus jouw tuin is ook te bezichtigen wat dat betreft.
2: De tuin is te bezichtigen.
1: Ach,
2: wel op afspraak, maar ja.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Jouw volgende nummer. Wat gaat het worden?
2: Dat is van Enya. Van Only Time. En dat is, als ik dat nummer hoor, dan denk ik, kom ik helemaal weer terug in de galerie. Ik heb Enya, die is, dit nummer was bekend toen in het jaar rond 2000. En wij zijn natuurlijk begin 2000 begonnen met de galerie. En ik heb eigenlijk voornamelijk Enya gedraaid in de galerie. Enya, Era, dat waren eigenlijk een beetje de nummers die ik draaide. Nou, Enya is natuurlijk een Ierse zangeres met voornamelijk Keltische muziek. Ja, op de een of andere manier vond ik dat helemaal passend bij de galerie. Ja, waarom, zeg het maar, weet ik niet. Ik heb wel ergens gelezen dat paus Johannes Paulus II... die was ook helemaal fan van Enya. Het is geen christelijke muziek, maar het is wel een beetje, voor mijn gevoel, een beetje spiritueel.
1: Ja, mystiek.
2: En ik kan niet zeggen waarom, maar op de een of andere manier klopte dat met de galerie.
1: Ja, nou, ja. Prima toch?
2: Ja.
0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: is dit mooi, Wilma. We hebben een, achter jou, het nummer wat je aankondigde, heeft meteen deze gedaan. Want dit heeft ook een bijzondere betekenis voor jou.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk voor heel veel mensen. Dit is natuurlijk een nummer wat heel veel gedraaid wordt op crematies. En het is ook gedraaid op de crematie van mijn beide ouders. Maar eigenlijk is het nummer wat door Andrea Bocelli gezongen is... In eerste instantie was het eigenlijk helemaal geen lied voor een crematie of zo. Want het was een Italiaans nummer. Hij zong het in het Italiaans met Italiaanse titel. En er was eigenlijk, de titel was eigenlijk vertaald: ik zal met je weggaan. En dat was eigenlijk van niet zozeer het afscheid van het leven, maar meer gewoon dat je samen op pad gaat, dat je samen een levensweg gaat. En toen later is hij het gaan zingen met, als duet met Sarah Prytzmeer. En toen kregen we in het Engels, en toen kregen we dus die titel Time to Say Goodbye. En toen werd het ook heel veel gedraaid op crematies. Maar het is eigenlijk een soort liefdesduet. En ja, ik heb het gekozen omdat het natuurlijk aan mijn ouders doet denken. En mijn ouders, ja, die waren gewoon heel liefdevol, gingen die met elkaar om. En zijn allemaal heel oud geworden. En tot op hoge leeftijd ging ze nog zo lief en zo liefdevol met elkaar om. En nou ja, de huisarts die zei ook op een gegeven moment een keer tegen mijn moeder en mijn vader: ik zie niet vaak oudere mensen die zo liefdevol met elkaar omgaan. En dat vond ik zo mooi. En ja, als je niet oppast, kunnen mensen soms ook zo katterig tegen elkaar gaan doen.
0: En dat is niet de bedoeling, hè?
1: En dat is niet de bedoeling.
0: Nee,
1: en
0: precies.
1: Ja, dan valt het gewoon op als mensen tot op hoge leeftijd eigenlijk nog een beetje verliefd op elkaar zijn.
0: Heel mooi,
1: ja.
0: We hebben nog een ander onderwerp, Wilma, waar we het ook over willen hebben. Dat gaan we nu doen, want anders dan komt het er direct niet meer van.
1: Ja.
0: Dan zijn de soroptimisten.
1: Ja.
0: Vertel eens over de soroptimisten. Wat zijn dat voor mensen? Wat is dat voor een club?
1: Nou, ik ben al ruim 30 jaar lid van... ik weet niet precies eens hoe lang. Maar al heel lang lid van de soroptimisten. De soroptimisten is een internationale club van vrouwen. Die het soros, dat betekent zusters in het Latijn. En de soroptimisten, dat zijn de zusters die het goed willen doen. Dus het is eigenlijk een club van vrouwen. Die zich inzet voor vrouwen en kinderen met name. Dat kan natuurlijk ook wel eens een keer dat het... stel dat we bijvoorbeeld een duo fiets geven aan een verpleeghuis. Dan is het natuurlijk niet zo dat de mannen daar niet op mogen zitten. Zo is het natuurlijk echt niet. Maar in eerste instantie doen we veel projecten voor vrouwen en kinderen. En ik doe bijvoorbeeld op dit moment... zet ik mezelf in voor een project. Dat is het Overweeghuis in Groningen. En dat is een soort blijf van mijn lijfhuis voor vrouwen die door mensenhandel in de prostitutie zijn beland. En als ze daar dan uit willen, is het gewoon heel moeilijk voor die vrouwen om weer in het normale leven weer terug te treden. En dan krijgen ze een half jaar de gelegenheid om met hulp van anderen en met heel veel vrijwilligers om weer een normaal bestaan op te bouwen. En nou ja, daar doe ik dan ook wel het een en ander voor. En zo hebben we heel veel projecten lopen. Mm-hmm. Die dus iets goeds willen doen voor anderen eigenlijk.
0: Ja, precies. Is dat een oude club? Is die er al lang?
1: De club, ja, dit is... In Nederland is het in 1927 opgericht. Maar het is, daarvoor is het, nou, ik weet niet, begin 1900 in Amerika opgericht. En het zit in 62 verschillende landen. En ik geloof dat we wereldwijd iets van 62.000 leden hebben.
0: Zo.
1: En dus het is best wel een grote club. Alleen de soroptimisten werken altijd een beetje in de schaduw van... Ja, eigenlijk zouden ze wat meer op de voorgrond moeten treden, maar dat doen ze misschien wat te weinig. Want heel veel mensen hebben er nog nooit van gehoord, terwijl het toch eigenlijk al heel lang bestaat en ook best veel goede projecten doen.
0: Ja. En doen jullie nog meer dan projecten?
1: Ja, we doen natuurlijk ook... We hebben bijvoorbeeld elk jaar een boekenmarkt... waar we dan tweedehands boeken verkopen... die we dan krijgen van andere mensen. Nou, het geld wat daarmee ingezameld wordt... dat kunnen we dan weer besteden voor de projecten. En zo hebben we meer acties. Bijvoorbeeld bollemanden vullen, ik noem maar iets... En dan wordt er iets meer voor gevraagd. En dan is de opbrengst is er ook voor een goed doel. We hebben altijd een filmavond waar iedereen naar mag komen. En dan is de opbrengst ook weer voor het goede doel. En zo wandelingen organiseren we. Ja, heel veel activiteiten om ze, toch wat geld in te zamelen. En waar ook andere mensen aan mee kunnen doen. Vaak zetten we het wel in een of andere streekkrant. Maar onze club zit meer in de omgeving van Delfzijl, Appingedam. Dus het zal vaker wat in de Eemsbode staan dan in de streekkrant. Maar toch proberen daar ons wat zichtbaarder te maken.
0: Ja. Er zijn meer van dit soort clubs. Hebben jullie ook onderling contacten met andere clubs?
1: We hebben ook wel contact met andere clubs. Andere serviceclubs eigenlijk. Maar uiteindelijk hebben we toch vaak ook wel weer onze eigen projecten. We hebben ook een zusterclub in Leer in de omgeving. Ook een zorgoptimistenclub. Hele actieve club ook. We hebben nou net besloten dat we in de toekomst ook wat meer projecten met hen samen willen doen. En dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja.
0: Jullie zitten dus, heb ik begrepen, in Eemsmond.
1: Ja, Eemsmond.
0: Hoeveel leden hebben jullie zo op dit moment?
1: Wij hebben ruim 30 leden, 35 leden.
0: Ja.
1: En dat is ook wel een beetje de max. Als je meer leden hebt, dan wordt het soms gesplit. Zoals in Groningen heb je bijvoorbeeld 2 clubs in de stad Groningen. En in Veendam heb je ook nog een club.
0: Ja, want in Winschoten of in Oldambt kennen we het niet, hè?
1: Nee, het is echt Eemsmond. Maar ja, dat is ook mensen, er zijn ook wat mensen uit Winschoten lid. Het is wel een groot gebied natuurlijk.
0: Ja.
1: En de activiteiten en de bijeenkomsten, die verspreiden we ook een beetje over het gebied. Niet iedereen altijd een eind hoeft te rijden.
0: Ja, precies. Zijn er ook bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen om dit te kunnen worden?
1: Het zijn wel iedereen kan zich opgeven. Op de site van de Zorgoptimisten kun je dat zien. En als je denkt van, nou, ik vind het leuk, ik zou me daar wel voor willen inzetten, dan kun je je opgeven. Maar het is natuurlijk ook heel vaak dat je iemand kent, dat je denkt van, god, die zou dat misschien ook wel heel leuk vinden. Zo. Dan kun je die ook vragen. Zo van, god, zou je dat leuk vinden? Wil je eens een paar keer meelopen? Dus het kan op beide manieren.
0: Oké.
1: Ja.
0: We gaan naar jouw volgende muzieknummer luisteren. En dan gaan we zo meteen verder over de Zorgoptimisten. Wat is jouw volgende muzieknummer, Wilma?
1: Dan moet ik even kijken. Welke op het lijstje? Dat was van Van Kelis. Conquest of Paradise. Het is een nummer eigenlijk. Het is zo meeslepend en zo. Het maakt zoveel indruk. En het is een van mijn lievelingsnummers. Qua tekst is het helemaal niks. Want het is. Neo-Latijn noemen ze dat. Het is een soort koornummer. Het komt een beetje over dat het. Net of het Latijn is, maar het is geen Latijn. Uiteindelijk betekent het niks. Het gaat puur om de sfeer. Het is een beetje een mystieke sfeer. Misschien haast weer een beetje spiritueel. Ja, het is iets wat ik gewoon, zoals Era, India, het is allemaal een beetje dezelfde hoek wat ik gewoon heel erg mooi vind. Nou, ja, luister maar gewoon. Het is gewoon prachtig.
0: Dat gaan we doen.

0: verder praten over de Surptimisten. Wat wil je nog graag kwijt over jullie club? Want jullie doen heel veel goede dingen. We hebben net gehad van iedereen kan lid worden. Waar je kunt je aanmelden. Clubs worden niet groter dan ongeveer 30 mensen, want dan wordt er een nieuwe club gestart. Vertel, wat zou jij graag nog over de Surptimisten kwijt willen?
1: Nou ja, iedereen die het is wel zo, eigenlijk zijn het voornamelijk werkende vrouwen. Het zijn gewoon vrouwen die wel de handen uit de mouw willen steken en die gewoon iets willen doen voor hun medemens. Als je het leuk lijkt, kun je eens kijken op de site van de Surptimisten. En dan kun je altijd contact opnemen met iemand van ons, Club Eemsmond. Ja. Dan iedereen is altijd welkom.
0: Ja, ja. En kunnen mensen ook bijvoorbeeld enkele keren meedraaien?
1: Ja, ja, ja. Het is altijd sowieso, je loopt een aantal bijeenkomsten, draai je mee. En dan kun je een beetje de sfeer proeven. En nou, kijken of het iets voor je is. En de club kan natuurlijk ook kijken of het iets voor diegene is. Het is natuurlijk een beetje wederzijds. Maar ja. Eigenlijk is dat altijd wel oké.
0: Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Meestal past het wel, hè?
1: Meestal past het wel, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Of de mensen geven zelf al wel aan van, nee, dit is toch niet wat ik zoek.
0: Ja, precies, ja. Het komt altijd goed.
1: Ja.
0: Nou, ja. Wilma, ja, onze tijd zit er alweer op, hè? Jammer. We kunnen nog zoveel verder praten. Maar goed zo. Nou, we gaan afscheid van jou nemen. We gaan jou heel hartelijk bedanken voor jouw komst hier. Dank je wel. En we gaan Ronnie bedanken, onze technicus. Dank je wel, Ronnie. En we gaan onze luisteraars bedanken voor het luisteren. Ja, G1 zit er wat focus vandaag weer betreft weer op. En dan komt de volgende keer weer een andere focusuitzending met weer een andere gast. We gaan luisteren naar het laatste muzieknummer van Wilma Verlinge. En dat gaat worden, Wilma. Jouw laatste nummer.
1: Mijn laatste nummer, dat is een heel mooi nummer, vind ik, van John Lennon. Image. Ja, het is natuurlijk een soort vredeslied. En het was eigenlijk een vredesprotestlied, voor mijn gevoel. Het is zo mooi, zo mooi. Nou ja, eigenlijk zou de hele wereld hiernaar moeten luisteren. En dan hopelijk dat er wat meer vrede in de wereld komt. Ja, dan ben ik blij en er zijn heel veel mensen blij.
0: Ja, dat is beslist zo.
1: Dus ik wil graag afsluiten als blij maken.
0: Ja, heel terecht. John Lennon met Imagine.

0: Het is nu 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. 34e jaargang, aflevering 1557. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen vanavond met het nummer More of That uit 2007. We hoorden Suzanne Alts, altsax, Thijs Kuppen, piano, Sven Schuster, bas en Philip Lem, drums. Suzanne Alts is een Duitse altsaxofoniste die werkt en woont in Amsterdam. Ze kreeg een klassieke opleiding van haar, een klassieke opleiding in piano en gitaar van haar ouders, die beide muziekleraar waren. In 1991 ging ze altsax spelen. Ze studeerde in Nuremberg, Hilversum en Amsterdam. Ze trad onder andere op met Fred Wesley, Roger Smith, Rosa King en Michael Hampton. Don Poulin was een Amerikaanse jazzcomponist en pianist. Hij studeerde medicijnen en muziek. Zijn eerste optreden was bij Muhal Richard Abrams. Hij trad op met Milford Graves en Giuseppe Logan. Ook werkte hij met George Adams, Sam Rivers, Chico Freeman, Arthur Blight, David Murray en Maceo Parker. Hij overleed op 53-jarige leeftijd in 1995. We draaien uit 1986 Song from the Old Country. George Adams, tenorsax, Don Poulin, piano, Cameron Brown, bas en Danny Richmond, drums.

Song from the Old Country werd gespeeld door het kwartet van Don Pullen. Al Quebec was een Amerikaanse jazz-tenorsaxofonist. Hij speelde bij Frankie Newton, Roy Eldridge, Benny Carter en Coleman Hawkins onder meer. Van 1944 tot 1951 speelde hij in de band van Cab Calloway. Hij was een talentenscout voor Blue Notes en verantwoordelijk voor de carrières van Dexter Gordon, Thelonious Monk en Bud Powell. Zijn muziek werd in de jaren 40 en 50 veel gedraaid op jukeboxen. Hij overleed in januari 1963 aan longkanker en werd 44 jaar oud. We vervolgen met Blue and Sentimental uit 1961. Al Quebec, tenor sax en piano, Grant Green, gitaar, Paul Chambers, bas en Philly Joe Jones, drums.

Het kwartet van Ike Quebec speelde Blue and Sentimental. Charles Mingus was een jazzbassist, pianist, componist en bandleider. Hij wordt beschouwd als een van de grootste jazzmuzici en componisten in de historie. Hij trad gedurende zijn carrière op met Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach en Eric Dolphy. Zijn werk strekte zich uit van bebop naar avant-garde jazz. Hij studeerde bij Red Callender en begon zijn carrière bij Buddy Collette. Hij speelde bij Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Bud Powell en vele anderen. Hij overleed in 1979 aan ALS en werd 56 jaar oud. We draaien uit 1959 Devil Woman. Charles Mingus, vocals, piano en bas. Roland Kirk, fluit en tenorsax. Booker Irvin, tenorsax. Jimmy Nepper, trombone. Doug Watkins, bas. En Danny Richmond, drums.

Devil Woman werd gespeeld door het sextet van Charles Mingus. Ardeshir Purkaramati is een Canadese jazzsaxofonist en componist. Hij trad op met Brad Turner, Corey Weitz, Steve Kelderstad, Jody Prochniak en John Lee, allemaal Canadese jazzmuzici. Hij studeerde bij Dave Liebman, Bob Minzer, Clarence Penn, Vince Mendoza en Ralph Moore. We vervolgen met East of the Village uit 2025. Ardeshir Purkaramati tenorsax, Julian Berkovic trompet, Winston Matsushita piano, David Caballero bas, Graham Filetti drums en Juan Encinales percussie.

De band van Ardeshir Purkaramati speelde het nummer East of Village. Blue Moods is een ensemble dat zich richt op het herleven van de composities uit de 50ste en 60ste jaren. Ze spelen composities van bijvoorbeeld Miles Davis, Charles Mingus, Duke Pearson en Freddie Hubbard. We horen uit 2021 Something Else. Diego Rivera, tenor sax, Elie Howell, trombone, Bane Gillissey, vibrafoon, Art Hirahara, piano, Boris Kozlov, bas en Vinnie Sperazza, drums.

Something Else werd gespeeld door de groep Blue Moods. Harry Sweets Edison was een jazz-trompetist die in 1933 ging spelen bij de Jeter Pillars Orchestra. In 1937 ging hij naar New York City om te spelen bij Count Basie. Zijn medespelers waren Buck Clayton, Buddy Tate, Freddie Green en Joe Jones. Verder werkte hij bij Billie Holiday, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Coleman Hawkins, Ben Webster en Oscar Peterson. Hij overleed in 1999 op 83-jarige leeftijd. We draaien uit 1990 de Jawbreakers. Harry Sweets Edison, trompet. Eddie Lockjaw Davis, tenor sax. Hugh Lawson, piano. Ike Isaacs, bass. En Clarence Johnson, drums.

Jawbreakers werd gespeeld door het quintet van Harry Sweets Edison. We eindigen vanavond met de Jamaicaanse jazzpianist Monty Alexander. Hij werd sterk geïnspireerd door Oscar Peterson, Wynton Kelly, Gene Harris en Ahmad Jamal. Hij trad op met Frank Sinatra, Ray Brown, Mel Jackson, Dizzy Gillespie, Benny Golson en Niels Henning Ørsted Petersen onder andere. We eindigen met het nummer Work Song uit 1976. Monty Alexander piano, John Clayton bas en Jeff Hamilton drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter.

Ter nieuws, die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs.

FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden.

Graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige Republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer, vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.